0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM nieuws.
1: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De familie wil dat die agenten worden vervolgd en is boos over de manier waarop de aanhouding is verlopen. Gulo reed op zijn eigen fatbike en werd tegen de grond gedrukt nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. Het slachtoffer werd onwel en overleed ter plekke. Gisteravond was er een stille tocht voor Gulo in Rotterdam. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. Twee mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23. Het vliegtuigje steeg gisteren op vanuit Hilversum en verdween kort daarna van de radar bij het Duitse Erkelenz. De politie had vanwege het slechte weer contact met de Duitse luchtverkeersleiding. De vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met het type vliegtuig voorlopig stilgelegd. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Noseda. De NAVO-toestellen kwamen in actie na een mogelijke drone-waarneming bij de hoofdstad Vilnius. Volgens lokale media kwam de drone vanuit Wit-Rusland het Litouwse luchtruim binnen. Kort voor middernacht kregen inwoners in de omgeving een waarschuwing op hun telefoon. Het is voor het eerst dat een drone boven Litouws grondgebied is neergeschoten. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze wapens in de ruimte hebben. Dat zegt de Amerikaanse ruimtemacht Space Force. Die wapens zouden in een baan om de aarde draaien en zowel voor aanval als verdediging gebruikt kunnen worden. Over welke wapens het precies gaat, zijn geen details bekendgemaakt. Volgens de VS vormen vooral Rusland en China een mogelijke bedreiging in de ruimte. Volgens het ruimteverdrag uit 1967 zijn wapens in een baan om de aarde verboden. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

De Golden Ewing en Wait I Love. Ja, nog eventjes kijken of de stem nog een beetje wil. Ja, hij wil nog wel, maar het gaat niet van harte vandaag. Nog steeds een beetje grieperig, een beetje last van de keel, zoals heel de lage landen. Veel mensen zijn er ziek in Zeeuws-Vlaanderen en ook in Nederland. De griep die heerst. Ja, ik zit aan het staartje, dus bijna is het gebeurd met de ziekte. En dan kunnen we weer normaal verder, hopelijk. Goedemorgen.

Klein beetje problemen met de microfoon zie ik net. Dus we hopen dat het nou weer opgelost is. Ja, maar goed, we gaan er weer voor. Dit is Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen. Daar zijn we nogmaals. Ja, ja. Ja, het afgelopen jaar hebben we misschien wel gemerkt dat er minder wespen waren. Grote kans dat je geen of meer wespen hebt gezien dan voorgaande jaren. Ja, het ligt eraan dat het milieu wat anders wordt. Dus de opwarming van de aarde. Maar ja, in de lage landen is het beeld niet anders. Niet iedereen zal het zo ervaren. Ja, de wespentelling is ook geweest en daaruit blijkt dat er minder wespen zijn geteld. Ja, wespen die hebben over het algemeen een slecht imago. Maar het beeld is sinds een aantal jaren aan het kantelen. De media die besteedt regelmatig aandacht aan de rol van wespen in het ecosysteem. En dat het belangrijk is dat er wespen zijn. Ja, mensen denken bij wespen vooral aan overlast. Op het terras bijvoorbeeld. Twee wespensoorten die terroriseren de terrasvaken. Dat zijn de limonadewespen, de gewone wesp. En ook de Duitse wesp, die hebben we. Ja, ja. En zo zijn er nog 14 andere wespen die zeg maar de lage landen terroriseren. En die hebben nogal een slecht imago. Hè. We hebben natuurlijk ook de hoornaren, die hier helemaal niet thuis hoort. Die is er ook. Ja, en die is er ook wat meer geteld met de wespentelling. Maar goed, de normale wesp die is aan het uitsterven, zeggen ze wel eens. Hè. Ja, de sociale wespen die zijn vaak de wespen die nesten bouwen en in kolonies samenleven. En daarvan komen er nu 16 soorten voor in de lage landen. Ja, ook de geelpoothoornaar die valt onder de 16. Omdat deze inmiddels al is gevestigd en regelmatig wordt gezien in Europa. Ja, eerst was deze geelpoothoornaar een beetje een buitenstaander. Een beetje een illegale wesp. Maar goed, tegenwoordig hoort hij in het rijtje thuis. En ja, heeft hij ook een verblijvenstatus, hè, kunnen we wel zeggen. Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Ja, ik weet niet of je het gehoord hebt. Een paar dagen geleden Oasis is weer begonnen. Ja, de legendarische Britse rockband. De band die in de jaren 90 uitgroeide tot de absolute Britpop boegbeelden. Ja, ze hebben aangekondigd dat ze weer concerten gaan geven. 27 tournees. De tournee telt trouwens 38 optredens. In onder andere het Verenigd Koninkrijk, de VS en Europa. Waaronder ook twee concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Hè. Dus dat gaat leuk worden. Ja, Oasis weer helemaal terug. Goed, een liedje van Oasis. Hier is All Around the World.

Dismantle. En nu zijn we allemaal groot. Mooie plaat weer heeft ze afgeleverd, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, de Belastingdienst heeft beslag gelegd op het huis van Ferry Doedens. Wie kent hem niet uit goede tijden, slechte tijden. Nou ja, hij heeft nou dus echt de slechte tijden te pakken. Ja, de Belastingdienst heeft beslag op de woning gelegd vanwege zijn schulden. Dat betekent dat zijn woning ook kan worden geveild. Ja, ook de vereniging van eigenaren van zijn appartementencomplex die legde al beslag op de woning. De 36-jarige Doedens heeft een fikse schuld, zo blijkt volgens de laatste berichten. En het is vandaag weer Prinsjesdag. Het is een dag vol tradities, maar ja, toch ook wel weer met een andere betekenis. De kabinetsplannen die je vandaag hoort, die zijn nog niet verzekerd van steun, dus zijn met de potlood geschreven. Ja, die kunnen dus weggegumd worden als het niet doorgaat. Ja, Oranje-fans die kunnen zich al aan het verzamelen zijn, want ja, het begint vandaag natuurlijk om een uur of half twee zo'n beetje. Maar ja, de routjes die ontbreken niet. Dus als je nog van alles wil zien, dan kun je er nu nog heen gaan. Want er staan nog wat plekjes vrij, hè. Ja. En natuurlijk ook het bekende koffertje. Die komt vandaag aan in de Tweede Kamer. Hè, met alle bezuinigingsplannen. Hè. Dus ja. Vandaag een drukke dag dus in Den Haag. Hè. Dit is Voor de Wekker Wakker.

nieuwe plaat. Meeks hoorde je met I'm Alive. Het is vandaag de dagtopper van deze dinsdag, de 15e september. Ja, het is vandaag het begin van de oude wijvenzomer. Die duurt tot en met 24 september. En vandaag wordt er een belangrijke uitvinding gedaan in 1857. Tim Adler uit New York krijgt patent op de zetmachine. Ja, de makers van kranten die zijn er heel blij mee. Want het scheelt veel tijd die nodig is voor het maken van kranten. Ja, eerst duurde dat heel lang. Maar sinds de zetmachine er is, gaat het een stuk sneller. En in Noord-Frankrijk zetten de Britten bij Cambrai aan de Somme voor het eerst panzerwagens in. Het gebeurde in 1916. Ze noemen de wagens tanks. Ja, de slag bij de Somme zou tot 18 november duren en 1.260.000 slachtoffers eisen. Ja. Goed, het nieuws van vandaag. Het is vandaag Prinsjesdag. Ja, Prinsjesdag verloopt dus gewoon zoals voorgaande jaren, zoals ik al meldde. Maar het grote verschil zit hem in de inhoud van het koffertje. Want wat is de miljoenennota dit jaar waard? Ja, er is helemaal geen goedkeuring gegeven voor heel veel plannen. Dus die zijn met de potlood geschreven. Die kunnen dus zo weggegumd worden. Ja, het minderheidskabinet van VVD, CDA en D66... die komt namelijk wat zetels tekort. Ook de andere kabinetten moesten in de Senaat op zoek naar steun. Maar dat was over het algemeen een beetje simpel. Maar nu, ja, is het toch wat moeilijker geworden. Premier Rob Jette weet inmiddels dat de opdracht voor een echt minderheidskabinet een stuk complexer is. En ja, de verhoudingen binnen de minderheidscoalitie die worden er nog een klein beetje buiten beschouwing gelaten. Hè? Maar het wordt vandaag nog een zware dag, hè? Ja. Goed, vandaag motregen. Temperaturen tussen de 19 tot 22 graden. Aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland. Dus het wordt vandaag een warme dag op deze Prinsjesdag.

0: Hi man, hoest. Hey, kan je me misschien vertellen waar de ingang is? Ja, er staat buiten een stadsbus, lijn 4. Daar moet je in gaan zitten. Die brengt je naar de ingang. Pannenkoek.
1: Hey, hoe lang duurt die rijf, man? 20 uur? Tering, zo kort.
0: Hey man, ik moet wel met licht thuiskomen, anders herkent mijn moeder me niet in het donker.

Ja, de back-to-back classic, hè? 2 jaren 90 liedjes achter elkaar bij Voor de Wekker Wakker op deze dinsdag. Ja, er is een grote storing in het treinverkeer. Grote delen van het Lage Land zijn ontregeld. Volgens de spoorbeheerder ProRail zijn de trajecten van en naar het noorden en vooral ook het oosten uitgevallen. Ja, oorzaak is een storing in het beveiligingssysteem en dat moet

Lekker plaat is dat, hè? Ja, Michael Patrick Kelly en Feel My Love. Ja, vanaf volgende week is het nog een speciale tip ook, geloof ik, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag dinsdag, het is vandaag Prinsjesdag. Ja, deze Michael Patrick Kelly, die wordt ook wel Pada Kelly genoemd. Dat is een zanger uit Amerika, maar hij is officieel Iers-Amerika. Hij werd in Dublin geboren. Hij werd wereldberoemd als het jongste lid van de Kelly Family. Ja, nou herkennen we de stem weer, hè? Ja, goed, dat hoorde je dus hier bij Voor de Wekker Wakker. Goed, vandaag ook nog nieuws, want er is een bekende modeontwerper overleden. Bob Mackie, hij is overleden, 87 jaar geworden. Hij had onder andere de kleding ontworpen voor Dolly Parton en voor Cher. En ook tekende hij de eerste schetsen voor de iconische glitterjurk waarmee Marilyn Monroe president John F. Kennedy in 1962 toezong. Hè. Dus toen was hij al bekend aan het worden, deze modeontwerper. Maar hij is niet meer, hij is overleden. Hij is 87 jaar geworden. En de verhalen van Jip en Janneke, die komen nu in de Urkse taal uit. Ja, begin oktober dan verschijnt een boek met de titel Voor Altijd Maals, oftewel Voor Altijd Vrienden. Ja, en Oasis die gaat optreden. Ze geven een aantal concerten in de Lage Landen.

0: u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 0736 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De familie wil dat die agenten worden vervolgd en is boos over de manier waarop de aanhouding is verlopen. Gulo reed op zijn eigen fatbike en werd tegen de grond gedrukt nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. Het slachtoffer werd onwel en overleed ter plekke. Gisteravond was er een stille tocht voor Gulo in Rotterdam. De 3 personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn 3 Nederlanders. 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23. Het vliegtuigje steeg gisteren op vanuit Hilversum en verdween kort daarna van de radar bij het Duitse Erkelenz. De politie had vanwege het slechte weer contact met de Duitse luchtverkeersleiding. De vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met het type vliegtuig voorlopig stilgelegd. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Noseda. De NAVO-toestellen kwamen in actie na een mogelijke drone-waarneming bij de hoofdstad Vilnius. Volgens lokale media kwam de drone vanuit Wit-Rusland het Litouwse luchtruim binnen. Kort voor middernacht kregen inwoners in de omgeving een waarschuwing op hun telefoon. Het is voor het eerst dat een drone boven Litouws grondgebied is neergeschoten. Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze wapens in de ruimte hebben. Dat zegt de Amerikaanse ruimtemacht Space Force. Die wapens zouden in een baan om de aarde draaien en zowel voor aanval als verdediging gebruikt kunnen worden. Over welke wapens het precies gaat, zijn geen details bekendgemaakt. Volgens de VS vormen vooral Rusland en China een mogelijke bedreiging in de ruimte. Volgens het ruimteverdrag uit 1967 zijn wapens in een baan om de aarde verboden. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

ook door de andere landelijke zenders opgewakt. Op een of andere manier. Frank Hoek hoorde je met Corny Corny bij Voor de Wekker Wakker. Op deze dinsdag. We zijn vandaag Prinsjesdag. Dit is Langstraat FM. Ja, afgelopen zondag kwamen twee Russische kamikaze-drones terecht. Vlakbij de grens met Polen. Eén heeft een locomotief geraakt van de Oekraïense passagierstrein. De tweede raakte een tankstation, waardoor er ook een vrachtwagen is uitgebrand. Ja, er waren gelukkig geen gewonden, maar de doelbewuste aanval die was wel erg dicht bij de grens. Ja, via Polen komen de meeste militaire spullen en ook steun binnen voor de Oekraïne. Al langer leiden de onmisbare westerse leveranties tot irritatie in Moskou. Ja, eerder werd in Polen al een spoor gesaboteerd en kwamen in Polen ook Russische drones en raketten naar beneden. Ja, de NAVO is op zijn scherpst, want de oorlog komt steeds dichterbij. Meerdere keren per week moeten gevechtsvliegtuigen van Polen en zijn NAVO-bondgenoten opstijgen vanwege Russische aanvallen op het westen van de Oekraïne. Ja, vandaag is het Prinsjesdag. Het kabinet heeft de afgelopen weken al veel plannen uit het coalitieakkoord in de prullenbak gegooid. Of ze zijn uitgesteld of aangepast om daar toch de linkse als de rechtse oppositiepartijen te paaien. Ja, er moet brede steun gehaald worden. En ja, alle plannen in het bekende koffertje zijn allemaal met de potlood geschreven. Dan kunnen ze ook zo weer weggegumd worden. Want ja, er moet eerst steun voor wezen. Ja, er wordt nu gehoopt op brede steun. Het leidt volgens het kabinet tot meer stabiliteit in het bestuur in het land. Maar ook een gevolg van strijd binnen de coalitiepartijen. Hè? Ja, zo is er altijd weer ellende. Ja, vandaag in elk geval wel de hoedjes. En het weer zit ook mee. Het wordt vandaag lekker warm weer. Nou ja, warm. Het wordt in elk geval redelijk weer om de dag door te komen. Temperaturen in elk geval boven de 25 graden.

de classics en het beste van nu. 100% voor jou. Langstraat FM. Lekker aan het werk. Het gaat net wat sneller met... Nog

Ja, je moet er wel hoog voor zoeken, want de edelwijs die groeit natuurlijk helemaal bovenin de berg, hè? Ja, althans, zo zijn de verhalen. Yo, de edelwijs en Bring Me Edelwijs, een liedje uit het millennium, hè, zo'n beetje. Hè? Ja. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker op Langstraat FM. Het is vandaag de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. Ja, het minderheidskabinet presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar. En koning Willem-Alexander die houdt natuurlijk de troonrede. Ook wordt de strafzaak vervolgd tegen de 23-jarige Chris Jude, die bekend heeft dat hij de 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft vermoord. Ja, het weer vandaag, eerst nog wat mist, ook wat nevel. Dan zijn er ook wat wolkenvelden. Vanmiddag dan gaat de zon schijnen. Het wordt tussen de 22 en de 28 graden. Vanavond wordt het bewolkt en gaat het wederom regenen. Ja, en de run op kaartjes voor de band Oasis is begonnen. Je moet er snel bij zijn, want anders zijn alle kaartjes weg. Want ze treden onder andere dus op in Nederland, in Amsterdam, hè?

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De politie Waalwijk is op zoek naar de dader van een bijzonder incident. In de nacht van zondag op maandag heeft iemand namelijk een blik verf over iemand zijn auto gegooid. De eigenaresse van de auto kwam daar snel achter en schakelde de politie in. De politie nam zelf het initiatief om de auto meteen schoon te maken om blijvende schade te voorkomen. De politie heeft de dader nog niet gevonden en is daarom een onderzoek gestart. In Dongen komt er vanaf 28 september een hartcheckpunt. Deze komt in de bibliotheek van de Kambeleur en is open van 10 tot 4. Bij het hartcheckpunt kunnen mensen gratis hun bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker laten meten. Het hartcheckpunt is bedoeld voor mensen tussen de 40 en 70 die geen hart- of vaatziekte hebben. Op die leeftijd is de kans op hart- en vaatziekte vaak hoger, zonder dat mensen daar weet van hebben. En de organisatie van de Kennedy-mars kijkt al voorzichtig naar de editie van 2027. Dat vertelt voorzitter Sjoerd Homminga in een interview met Langstraat Lang uit. De organisatie is trots op hoe de Kennedy-mars gelopen is. De organisatie heeft al met potlood een datum geprikt voor de editie van 2027. Deze zal plaatsvinden op 11 en 12 september. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Erik van Vliet, goedemorgen.
2: Info en hits.
3: Langstraat FM.
4: Back to the 80s. Back to the 80s. Back.

0: liedjes achter elkaar weer, hè? Deep as Mode en Human Leak. Ja, hoor die in de speciale Voice Over 3 mix, hè? Op deze dinsdag 15 september op Langstraat FM. Ja, de verdachten die zijn aangehouden vanwege de schietpartij in Gelderland in Overasselt in de vroege ochtend van 1 september... die komen vandaag, morgen en ook donderdag voor de raadkamer. Het gaat in totaal om 33 verdachten. Op de besloten zitting zal beslist worden over verlenging van hun hechtenis. En vandaag ook voetbal. Ajax kan in de Eredivisie de achterstand op PSV en AZ verkleinen tot 3 punten. De Amsterdammers moeten daarvoor de inhaalwedstrijd tegen Willem II gaan winnen. De aftrap in de Johan Cruijff Arena is vanavond om 8 uur. Ja. Ja, en de 51-jarige Alfredo Gulu, die afgelopen zaterdag in Rotterdam overleed, dat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fiets rond. Dat zegt een woordvoerder van de politie aan de krant. Een woordvoerder van het OM zegt tegen de krant dat Gulu staande werd gehouden en geen identiteitsbewijs kon laten zien. Vervolgens wilde een van de agenten de identiteitsverhiering doen en toen ging hij er vandoor. En daarna is hij dus aangehouden, waarna de man zich heeft verzet. Vervolgens werd hij onwel en is dus gereanimeerd. Ja. Ja, aan de ene kant, het is natuurlijk helemaal niet zo leuk wat er allemaal gebeurd is. Maar goed, hij had ook niet moeten vluchten, hè? Nee, dan ben je al sowieso een beetje verdacht. En ja, wat moet de politie dan doen? Oh, laat me gaan. Nee, dan moeten ze hem aanhouden, hè? Ja. En nog nieuws uit Brabant. De 67ste Brabantse dag trok afgelopen zondag 10.000 bezoekers. 16 wagenbouwgroepen en ruim 2.000 acteurs. Die hebben het thema alles uit de kast gehaald. En ja, de Lambrek-vrienden die zijn bekroond tot algemene winnaar in Hezen. Ja, de vakjury kende de hoogste waardering toe. Met de Olympische Zomerspelen van Antwerpen 1920... bracht de groep de Lambrek-vrienden voor de jury een indrukwekkende totaalvoorstelling weer. Zo blijkt volgens de laatste persberichten. Goed, voor de lekker wakker. Het is vandaag dinsdag 15 september. Het is de hoogste tijd voor de dagtopper.
1: Dit is de dagtopper.

DJ Goya, oftewel Ovidiu Marius Goya, is een Roemeense DJ, producer en hij schrijft ook liedjes. Hij is wereldwijd doorgebroken met zijn virale hit My Chico. Ja, hij is al 20 jaar bezig achter de schermen van de muziekindustrie. Hij heeft de afgelopen jaren de schijnwerpers volledig op zichzelf gericht. Hij denkt van, ja, nou wordt het tijd dat ik zelf een beetje aan de weg ga timmeren. Maar ja, gericht met miljoenen maandelijkse luisteraars op zijn streamingsplatforms. Hè. Ja, mooie plaat trouwens. DJ Goya mag voor mij nog wel een keer voorbij komen deze hele week. Hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag dinsdag. Het is Prinsjesdag. Op deze dag in 1919, tijdens de eerste luchtverkeertentoonstelling in Amsterdam-Noord, lanceert luitenant-vlieger Albert Plesman het idee om een luchtvaartmaatschappij op te richten. Oftewel de KLM. Ja, koningin Wilhelmina in de tijd heeft bij uitzondering al bij voorbaat het predicaat koninklijk aan de maatschappij in oprichting toegekend. En op deze dag in 1943, de Italiaanse dictator Mussolini die roept in de sociaal-fascistische republiek Italië uit. En de republiek blijft beperkt tot Noord-Italië. Ja. En de Amerikaanse actrice Jean Smart heeft de geschiedenis geschreven gisteren bij de Emmy Awards die werden uitgereikt. Ze is inmiddels 75 jaar, ze is actrice, ze is de eerste vrouw die 5 achtereenvolgende jaren een Emmy heeft gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. Ja, ze speelde de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen werd door haar agent een samenwerking aan te gaan met een jonge schrijfster. Ja, en op HBO is het een succes. 5 seizoenen, ja, voor Smart. Ja. Goed, vandaag is het Prinsjesdag 2026. Vandaag kunnen we weer hoedjes kijken. Temperaturen tussen de 20 en de 26 graden zie ik nu staan. Dus het gaat al iets naar beneden. Maar het wordt vandaag wel een mooie dag, hè? Ja. En de run op de kaartjes voor de band Oasis is begonnen. Ja, veel mensen die proberen een kaartje te bemachtigen. Want ze geven natuurlijk wat concerten. Onder andere in Nederland.

0: Dinsdag begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die

maakt mij. Mart Hoogkamer en Russo hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. En Wat pakt mij? Is eigenlijk een soberrit geweest, hè? Ja, dat is al een tijdje terug. Maar goed, het wordt vandaag lekker warm. Dus wat dat betreft hoort hij er wel een beetje bij vandaag, hè? Ja, vandaag is het Prinsjesdag. Ja, de agenda ziet er zo uit. Om 1 uur, dan begint de koninklijke rijtour. Om 1:15 is de troonrede. Om 2 uur de balkonscène. En om 3:30 de aanbieding van de miljoenennota. Ja, er is vandaag wel een grote storing in het treinverkeer. Dus dat dupeert de Prinsjesdagbezoekers die naar Den Haag willen. De grote storing treft ook de politici, Oranjefans en anderen die voor vandaag met de trein naar Den Haag willen. Ja, zo ook diverse mensen die vandaag met de trein wilden reizen, die kwamen van een koude kermis terug of staan nu nog op het perron. Want er is een storing met het beveiligingssysteem, hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. 15 september is het vandaag, 2026.

0: Indian? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo. Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt, waardoor reizigers in onder meer Utrecht, Zwolle en Groningen rekening moeten houden met uitval en langere reistijden. In de reisplanner zijn veel verbindingen geschrapt. De spoorbeheerder werkt aan herstel, maar verwacht dat de hinder nog enige tijd aanhoudt. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De familie wil dat die agenten worden vervolgd en is boos over de manier waarop de aanhouding is verlopen. Gulo reed op zijn eigen fatbike en werd tegen de grond gedrukt nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. Het slachtoffer werd onwel en overleed ter plekke. Gisteravond was er een stille tocht voor Gulo in Rotterdam. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. Twee mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23. Het vliegtuigje steeg gisteren op vanuit Hilversum en verdween kort daarna van de radar bij het Duitse Erkelenz. De politie had vanwege het slechte weer contact met de Duitse luchtverkeersleiding. De vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met het type vliegtuig voorlopig stilgelegd. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Noseda. De NAVO-toestellen kwamen in actie na een mogelijke drone-waarneming bij de hoofdstad Vilnius. Volgens lokale media kwam de drone vanuit Wit-Rusland het Litouwse luchtruim binnen. Kort voor middernacht kregen inwoners in de omgeving een waarschuwing op hun telefoon. Het is voor het eerst dat een drone boven Litouws grondgebied is neergeschoten. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: In 2024 kondigden de bandleden aan weer bij elkaar te komen. En vorig jaar toen volgde een reeks concerten in het Verenigd Koninkrijk. De afgelopen dagen werden er op social media kanalen al tal van hints gegeven dat er meer optredens aankwamen wat betreft Oasis. Hè? Ja. Door de Champagne Supernova bij Voor de Wekker Wakker. Goed, vandaag op deze Prinsjesdag verloopt warm en droog. Ja, het is ongeveer 19 graden vanaf 10 uur. Vanmiddag dan stijgt de temperatuur naar 24 graden. Er is vanavond wel een kans op een buitje in onder andere Den Haag. Ja, de aanloop naar Prinsjesdag en het programma tijdens het eerste deel van de middag verlopen droog. Vanmiddag dan spreekt koning Willem-Alexander de troonrede uit in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De koninklijke stoet rijdt per koets van Paleis Noordeinde naar de Schouwburg en weer terug. En aan het einde van de middag dan neemt de kans op buien weer toe. Vooral de eerste uren van de avond is de buienkans groot. Ja, vorig jaar was het op Prinsjesdag ongeveer 16 graden kouder dan normaal. Er stond een krachtige westenwind. Misschien weten we het nog. De hoedjes die waaiden bijna weg. En er waren zelfs windstoten van 60 kilometer per uur. Het was toen wisselvallig weer. Nou ja, vandaag dus rond de 24 graden.
1: Hè? Welkom, gemeente Heusden. Vanaf nu zijn wij ook jouw streekomroep. Wij zijn vanaf nu te ontvangen in de gemeente Heusden op FM 105.7. En in de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk via FM 106.8. Yo. Welkom bij... Wij zijn jouw stem van de streek.
0: Ja, vandaag dus een redelijke dag op deze Prinsjesdag.

0: Ja, het is echt een duidelijke voorbeeld van een foute plaat, maar wel uit de 90's, hè. Ja, goed. Voor de wekker wakker. Het belangrijkste nieuws van de afgelopen nacht en ook een beetje van vandaag. De FNV die eist 5,5% meer loon. En een man uit Delft die zit in de cel voor een aanval op een vrouw. Het is een dodelijke crash geweest van een vliegtuigje uit Nederland. En de NAVO en de Europese Unie zijn bezorgd naar de aanval op een trein. En het klimaatbeleid dat blijft vastlopen. En er zijn mogelijke handlangers van Jos L. gepakt. En het Schipholplan, wat er nu gemaakt is, dat kan duidelijker, zo zeggen de experts.
1: Wij zijn 100% Langstraat. Hey, hey. Info. En hits. Langstraat FM.
2: Dit is de dagtopper. You.

Ja, het is geen familie van Jack Spijkerman, maar hij is wel Jan Spijkerman. Ja, in mijn stamcafé hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, de bekende kersenrode Gibson ES 355 gitaar van Noël van Oasis is geveild voor £289.000. Dat is ruim €330.000. Ja, het instrument werd door zijn broer Liam op 28 augustus beschadigd in 2009 tijdens een ruzie backstage tussen de twee. En toen viel de band uit elkaar. Ja, afgelopen zomer maakte de band na 16 jaar weer een comeback. En er staan voor volgend jaar veel optredens op de reep. En mocht je kaartjes willen, dan moet je je nu inschrijven. Want ik kan je nu al vertellen, ik zit al een beetje op die website te kijken. De kaartjes gaan heel hard, hè. Hier is weer een liedje van Oasis. Het heet Stand By Me.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De politie Waalwijk is op zoek naar de dader van een bijzonder incident. In de nacht van zondag op maandag heeft iemand namelijk een blik verf over iemand zijn auto gegooid. De eigenaresse van de auto kwam daar snel achter en schakelde de politie in. De politie nam zelf het initiatief om de auto meteen schoon te maken om blijvende schade te voorkomen. De politie heeft de dader nog niet gevonden en is daarom een onderzoek gestart. In Dongen komt er vanaf 28 september een hartcheckpunt. Deze komt in de bibliotheek van de Kambeleur en is open van 10 tot 4. Bij het hartcheckpunt kunnen mensen gratis hun bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker laten meten. Het hartcheckpunt is bedoeld voor mensen tussen de 40 en 70 die geen hart- of vaatziekte hebben. Op die leeftijd is de kans op hart- en vaatziekte vaak hoger, zonder dat mensen daar weet van hebben. En de organisatie van de Kennedy Mars kijkt al voorzichtig naar de editie van 2027. Dat vertelt voorzitter Sjoerd Homminga in een interview met Langstraat Lang Uit. De organisatie is trots op hoe de Kennedy Mars gelopen is. De organisatie heeft al met potlood een datum geprikt voor de editie van 2027. Deze zal plaatsvinden op 11 en 12 september. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Wakker voor de Wekker met Erik van Vliet.

Goedemorgen. Ja, altijd op zoek naar nieuwe muziek, hè. Masumi Hazuki hoorde je met The Happiness en Make You Mine bij Voor de Wekker Wakker. En we begonnen met Bruce Springsteen en Prove It All Night. Goedemorgen, welkom. Dit is het Ochtendradio Vuitton. Ja, goed nieuws, hè. Ik zei het al, Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. De band rond de broers Liam en Noel Callender komen ook naar Nederland. Op 16 en 17 juli staan ze onder andere in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Ja, in totaal heeft de band 38 optredens voor de boeg. Van mei tot en met september volgend jaar. Ja, de meeste concerten staan gepland in grote stadions. In onder meer Manchester, München, Parijs en Boston. En de fans kunnen zich de komende dagen ook registreren om in aanmerking te komen voor de tickets. Ja, de band Oasis die gaat al een tijdje terug, hè. 1991, toen zijn ze begonnen. En tot 2009 hadden ze tal van successen. Maar ja, goed, er waren wat ruzies. Dus ze zijn even uit elkaar geweest. En nu is denk ik het geld op en zijn ze weer terug. Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Dit was een van hun grootste hits. Dit, The Wonderwall.

0: 100% Langstraat.
1: Wij zijn 100% Langstraat.
0: 100% voor jou.
1: Hier hoor je de classics en het beste van nu. Langstraat FM.
2: Ja.

Bomex, en gisternacht hoor je bij je voor de wekker wakker. Welkom bij dit ochtendradio Vuitton. Even het weerbericht op deze dinsdag, Prinsjesdag. Het is een lange tijd droog, de zon schijnt. Op veel plaatsen temperaturen van 22 tot 25 graden. Het is ook lekker weer om buiten wat te ondernemen. Ja, vanaf morgen, woensdag, wordt er wat minder temperaturen aangevoerd. Ook is het dan behoorlijk wisselvallig weer, want elke dag komt het tot buien. En is er ook een regenzone die ons land gaat terroriseren. De temperatuur stijgt van woensdag tot en met vrijdag naar 17 tot 19 graden. En het is dus koeler dan gebruikelijk half september. Ja, in het weekend, komend weekend is nog ver weg, houdt het wisselvallige weerbeeld aan. Ook dan komt het regelmatig tot buien. Maar er zijn ook genoeg droge momenten met zonneschijn. De temperatuur lijkt wel een graadje hoger uit te vallen. Dus komend weekend wordt het in elk geval iets beter weer. Goed, we gaan terug naar de jaren 60. We gaan naar Santana, Woodstock.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Lijnstraat FM Nieuws.
6: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer een uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt, waardoor reizigers in onder meer Utrecht, Zwolle en Groningen rekening moeten houden met uitval en langere reistijden. In de reisplanner zijn veel verbindingen geschrapt. De spoorbeheerder werkt aan herstel, maar verwacht dat de hinder nog enige tijd aanhoudt. De series The Pit en Widow's Bay zijn de grote winnaars van de Emmy Awards. The Pit werd voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste dramaserie. Hoofdrolspeler Noah Wyle kreeg de prijs voor beste dramaacteur. De horrorcomedy Widow's Bay won 14 Emmys. Een record voor een comedyserie in 1 seizoen. De productie werd ook bekroond als beste comedy. Matthew Rhys won zowel voor Widow's Bay als voor de miniserie The Beast in Me. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
14: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
15: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
16: Mensenrelatie Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
20: Omdat ik samen verder wil.
21: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
22: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
23: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
24: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
23: Help je mee?
25: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
26: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De politie Waalwijk is op zoek naar de dader van een bijzonder incident. In de nacht van zondag op maandag heeft iemand namelijk een blik verf over iemand zijn auto gegooid. De eigenaresse van de auto kwam daar snel achter en schakelde de politie in. De politie nam zelf het initiatief om de auto meteen schoon te maken om blijvende schade te voorkomen. De politie heeft de dader nog niet gevonden en is daarom een onderzoek gestart. In Dongen komt er vanaf 28 september een hartcheckpunt. Deze komt in de bibliotheek van de Cambeleur en is open van 10 tot 4. Bij het hartcheckpunt kunnen mensen gratis hun bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker laten meten. Het hartcheckpunt is bedoeld voor mensen tussen de 40 en 70 die geen hart- of vaatziekte hebben. Op die leeftijd is de kans op hart- en vaatziekte vaak hoger, zonder dat mensen daar weet van hebben. En de organisatie van de Kennedy-mars kijkt al voorzichtig naar de editie van 2027. Dat vertelt voorzitter Sjoerd Homminga in een interview met Langstraat Lang Uit. De organisatie is trots op hoe de Kennedy-mars gelopen is. De organisatie heeft al met potlood een datum geprikt voor de editie van 2027. Deze zal plaatsvinden op 11 en 12 september. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulo. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De koninklijke rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de Koninklijke Schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid, kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Kesbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl. Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.

Muziek uit de tijd dat we nog wat haar hadden. Terug naar 1981 samen met Viola Wills. And if you could read my mind. Ja, als jij nu mijn gedachten zou kunnen lezen. Ja, goed. Verkeersinformatie tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 9 minuten vertraging. Straks gaan we even bellen met de leest. En dan gaan we even hun agenda doornemen. Maar nu tijd voor Sombre.

straks ook nog wat verjaardagen. En wat cabaret hier op Langstraat FM. En nu tijd voor... Langstraat FM. Mr. Mark Anthony, de man met het wasbordje. And I need to know.

Puerto-Ricaanse Amerikaan, oftewel Mr. Mark Anthony. En hij wil het weten. I need to know. We gingen terug naar het jaar 2000. Begin van de zero's, ja. Tell me baby girl, cause I need to know. En heb jij nog wat te melden? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl.

Bob en The News. Door de muziek uit het jaar 2015. En van 2015 gaan we naar 1971. Alleen de muziek komt niet uit 1971, maar deze dame wel. Haar naam Annemarie Thomas. Ja, en die deed vroeger dat op de schaats. En als er geen ijs lag, dan deed ze het volgens mij op de rollerskates. Hier zijn de Dolly Dots.

Roller skating. Ja, die plaat draaide omdat Annemarie Thomas, de voormalig tennister, vandaag maar liefst 55 jaar oud wordt. En zou ze nog wel eens op de schaats of op de rollerskate staan? Ja, ik weet het niet. En ik zal het misschien ook wel nooit meer te weten komen. En wat wij ook niet te weten gaan komen, is of er vanmorgen een dansende koning en koningin aan het oefenen waren. Ja, het is vandaag Prinsjesdag, de derde dinsdag in september. Vanmorgen om 5:30 stonden er al mensen voor het paleis te wachten om straks even een glimp op te vangen van de koning en de koningin. Ja. ABBA, Dancing Queen, daar is het nu.

Nou, ik ben ook ooit wel eens op Prinsjesdag in Den Haag geweest. Dat was eigenlijk... ik wist eigenlijk niet dat er dat aan de hand was, maar goed. Heb ik ook nog even gezwaaid toen naar Beatrix. Ja, goed. Prinsjesdag vandaag en voor de mensen die dat graag willen volgen... vanaf vanmiddag 10:50 is het live op tv te zien. De rijtour in ieder geval. Zometeen Sien van de K met het lokaal en regionaal nieuws. Maar voordat het zover is, nog even Sabrina Carpenter.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De politie Waalwijk is op zoek naar de dader van een bijzonder incident. In de nacht van zondag op maandag heeft iemand namelijk een blik verf over iemand zijn auto gegooid. De eigenaresse van de auto kwam daar snel achter en schakelde de politie in. De politie nam zelf het initiatief om de auto meteen schoon te maken om blijvende schade te voorkomen. De politie heeft de dader nog niet gevonden en is daarom een onderzoek gestart. In Dongen komt er vanaf 28 september een hartcheckpunt. Deze komt in de bibliotheek van de Kambeleur en is open van 10 tot 4. Bij het hartcheckpunt kunnen mensen gratis hun bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker laten meten. Het hartcheckpunt is bedoeld voor mensen tussen de 40 en 70 die geen hart- of vaatziekte hebben. Op die leeftijd is de kans op hart- en vaatziekte vaak hoger, zonder dat mensen daar weet van hebben. En de organisatie van de Kennedy Mars kijkt al voorzichtig naar de editie van 2027. Dat vertelt voorzitter Sjoerd Homminga in een interview met Langstraat Lang Uit. De organisatie is trots op hoe de Kennedy Mars gelopen is. De organisatie heeft al met potlood een datum geprikt voor de editie van 2027. Deze zal plaatsvinden op 11 en 12 september. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Champagne samen met Rita Ora uit de film 50 Shades of Grey. En, ja, en ik denk dat ook heel veel mensen Rita Ora daar wel een W willen hadden zien spelen. Maar goed, dat is in ieder geval niet zo. We hebben wat verkeersinformatie voor je, want tussen knooppunt Hooipolder en Waalwijk is 3 minuten vertraging. En hij blijft heel vaak aangeven dat er een flitser staat net na het tankstation. Dat is geen flitser, dat is een apparaatje wat het verkeer telt. De temperatuur 21 graden in de Langstraat en gisteravond ook, het koelde heel laat af. Ja, dan kom ik net ook nog even een berichtje tegen. Ja, ik snap niet waar die mensen het vandaan halen. Waarom ze dat überhaupt doen. Want er is in ieder geval een grote storing op het spoor rondom Heerenveen. En dat komt omdat er bewust buizen aan het spoor zijn vastgemaakt. Ja, hoe dan?

0: Je hoorde Alex Warren en The Passenger. En van Alex Warren gaan we naar Demi van de Leest. Goedemorgen, Demi.
1: Goedemorgen.
0: Ja, na de vakantie, daar zijn we weer.
1: Ja, we zijn weer terug en we gaan deze week weer beginnen.
0: Ja, we hebben een heel druk jaar voor de boeg met heel veel leuke namen. En ja, wat kunnen de mensen deze week nog verwachten? Waar nog kaarten voor zijn?
1: Nou, we beginnen met Rob Schepers.
0: Ja.
1: Ja, die is wel helemaal uitverkocht. Maar de afgelopen dagen krijgen we wat kaarten terug. Dus wil je daar nog naartoe, dan zou ik jezelf zeker even op de wachtlijst zetten. Want wie weet komen er nog wat kaarten vrij.
0: Ja, maar daar zijn ook nog andere speeldata van Rob, hè?
1: Ja, hij komt echt 4 keer achter elkaar.
0: Ja, dus.
1: Maar wel echt deze week. Dus als je daarbij wil zijn, dan zou ik zeker jezelf even op de wachtlijst zetten. En de grote kleine boodschapshow, ja, die is ook al op wachtlijst helaas. Dat gaat over een podcast van de Efteling. En qua theater is dat het deze week, maar we beginnen ook weer met film. En er zijn een paar grote namen, zoals The Invite met onder andere Seth Rogen en Olivia Wilde en Penelope Cruz.
0: Penelope Cruz is dat, hè?
1: Ja, klopt. Ja. dat is een hele goede film en zeggen dat die waarschijnlijk ook genomineerd gaat worden. Dus dat is zeker een aanrader.
0: Oké.
1: Okay. En natuurlijk The Odyssey. Ja, die heeft denk ik iedereen wel meegekregen, die hype. Die is ook bij ons te zien aanstaande donderdag en zaterdag. En als je dan niet kunt, kun je ook nog op 29 september daarnaartoe.
0: Mm-hmm.
1: En Disclosure Day met onder andere Emily Blunt. Ook een hele bekende naam natuurlijk. En die is aanstaande vrijdag nog te zien. En dat zijn de films weer voor deze week.
0: En dan gaan we je volgende week dinsdag weer bellen.
1: Ja, helemaal goed.
0: En er staan ook dan weer heel wat leuke namen op de lijst. Maar dat volgende week weer. Demi, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: En tot volgende week. Doei.
1: Tot volgende week. Doei.

En wil je nog verder vooruitkijken en wil je kijken of er nog kaarten zijn voor bepaalde voorstellingen of voorstellingen die op die datum wil gaan bezoeken, kijk gewoon even op de website van De Leest. Ja, en ik krijg zo net het bericht binnen dat er op 5 plekken, zelfs in Gelderland, buizen zijn gevonden die vastgemaakt zijn aan het spoor. En ja, ik mag daar eigenlijk weinig over zeggen, maar die mensen zijn toch gewoon ziek in hun hoofd die dat doen. Ja, waarom doe je zoiets? Waarom? Je kunt beter naar de Pussycat Dolls gaan kijken, toch? Samen met...

rode streepjes er op dit moment staan. In verband dat de treinen niet rijden door die... ik zeg gewoon even heel hardop. Die mafkezen die die buizen aan het rail hebben vastgemaakt. Hoe dan? Ja, waar haal je het vandaan? Maar goed. Ik zal er nog verder niks over zeggen. Wij gaan op naar het nieuws van 11 uur alweer. Zometeen na het nieuws zijn wij terug met nog meer leuke muziek en nog meer leuke dingen. Voordat het zover is, gaan we even terug naar 1982. Hier is Toto en Africa.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het treinverkeer in het midden, oosten en noorden van Nederland is ernstig ontregeld door vermoedelijke sabotage. ProRail heeft op meerdere plaatsen buizen gevonden die bewust aan het spoor waren vastgemaakt. Daardoor geeft het beveiligingssysteem ten onrechte aan dat sporen bezet zijn. Bij Steenwijk botste een trein op het materiaal zonder dat iemand gewond raakte. Rond Zwolle en op diverse verbindingen richting Utrecht rijden bijna geen treinen. De politie onderzoekt wie erachter zit. Jeugdkliniek Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek moet de behandeling van jongeren op belangrijke punten aanpassen. Van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd mag de kliniek jongeren niet meer langdurig verplicht rondjes laten lopen of hun identiteitsbewijs laten inleveren. Sommige jongeren verklaarden dat ze zich door de behandeling beschadigd voelden. Het toezicht begon na berichten over mogelijke misstanden. De kliniek heeft excuses aangeboden en verbeteringen doorgevoerd. De inspectie blijft volgen of de maatregelen genoeg effect hebben. Een Russisch fregat heeft in internationale wateren bij de Deense plaats Gedser 2 lichtkogels afgevuurd op een Deense legerhelikopter. Het toestel maakte op dat moment bij een routinevlucht foto's van het Russische oorlogsschip. Een van de lichtkogels passeerde de helikopter op korte afstand. Er vielen geen gewonden en het toestel raakte niet beschadigd. De Deense defensieminister noemt het incident ernstig en onprofessioneel. Denemarken ontbiedt de Russische ambassadeur voor uitleg. De invloedrijke republikeinse senator Mitch McConnell is na een afwezigheid van 3 maanden terug in de Amerikaanse Senaat. De 84-jarige McConnell viel in juni thuis, verloor kort het bewustzijn en werd ook behandeld voor een lichte longontsteking. Na een ziekenhuisopname en revalidatie verscheen hij gisteren in een rolstoel in het Capitool en bracht hij weer zijn stem uit. McConnell zegt nog niet volledig hersteld te zijn. Zijn termijn eindigt in januari. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.

We gingen naar Italië samen met Moses. Terug naar de jaren 80. 1986 om precies te zijn. Het is rustig op de Brabantse wegen. En het weer, ja, je wil het niet weten. Het is op dit moment 22 graden buiten. We gaan zelfs naar de 25 vandaag. Morgen en overmorgen en vrijdag gaan we weer terug onder de 20. Maar dan het weekend, dan zitten we gewoon weer boven. Ja, hoe kan het? Ik vind het heerlijk, die nazomer. Van mij mag heel het jaar door wel in de winter een graadje of 20 zijn. En in de zomer een graadje of 8, 29. Ja, wie wil het niet, toch?

steeds een meisje van de jaren 16, 17 die aan het zingen is. Ja, en inmiddels is het wel een superster, hè? Toch? Ja. Muziek uit dit moment uit de hedendaagse hitlijsten. Ja, als je toevallig naar de radio zit te luisteren en je hebt zoiets van ik wil ook even naar de tv kijken. Wel, Langstraat TV is op dit moment een verslag van de Kennedy Mars te zien.

wat een heerlijke stem blijft ze houden, onze Tina Turner. Je hoort ze nu samen met Italiaan Eros Ramazzotti. Ja, toen wonen ze al vlak bij elkaar, want Tina is in Zwitserland gaan wonen. En dat was even de grens oversteken. Dan zat ze bij Eros op de koffie. Costa della Vita. We gingen terug naar 1998. Ja, gisteren zijn de Emmys uitgereikt. En ja, de grote verrassing was het niet. Dat beste comedy-serie was Widow. En die kwam van Apple TV. En ja, heel veel streamingdiensten hebben daar gewonnen. De beste drama-serie was The Pitch. De beste limited Anthony-serie. Was de DTF St. Louis. Ja, die dus. De beste reality comedy was de Traitors. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe je het uit moet spreken. Maar goed, maakt niet uit. Die zijn gisteren geweest. De beste vrouwelijke bijrol was voor Allison Jamie. En het was in The Diplomat. En die film die moet je echt eens kijken. Die is gewoon helemaal geweldig. Wil je de lijst zelf helemaal gaan bekijken? Kijk gewoon even. Of tik gewoon even Google in. Dan kom je vanzelf tegen. Deze moesten we hebben. Ik wil dat

Kings of Queens. Je hoorde Ava Max. Ja, slecht nieuws voor de autorijders. De benzineprijs is vandaag weer opnieuw flink gestegen. Een liter euro 95. Ja, kost volgens United Customers gemiddeld zo'n 2,72 euro de liter. Dat is nog maar 0,2 cent verwijderd van het record van vorige week. Toen was hij 2,72,4 eurocent. Ja, de benzineprijzen die reizen in ieder geval de pan uit. En als je dan eens even, ja, vanavond of je moet gaan tanken, je gaat even een kwartiertje of 20 minuten van je tijd. Als je even naar België rijdt, naar de Kender, benzinestation de Kender, iets voorbij Poppel, daar betaal je voor een liter euro 95, 1,93 euro. Scheelt 80 cent. Dus 30 liter is gewoon 24 euro minder.

Maar het kwartje is er eigenlijk nooit meer afgegaan. En ja, in de landen om ons heen zijn die benzineprijzen allemaal wel veel lager. En daar wordt door de regering een beetje bijgespekt. Maar hier in Nederland zien ze het echt helemaal niet zitten. Wat ik al zeg, richting Turnhout 1,93 een liter euro 95. De diesel is daar trouwens in België ook best wel duur. 2,26 euro. En euro 98, 2,16 euro. Ja, dat 1,93 euro vergeleken met Nederland is toch 80 cent. Ja, een 10 liter is 8 euro en 30 liter is... ik moet 40 liter tanken. Dus het scheelt voor mij 40 euro voor een tank benzine. Dus ja, toch maar naar België.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De politie Waalwijk is op zoek naar de dader van een bijzonder incident. In de nacht van zondag op maandag heeft iemand namelijk een blik verf over iemand zijn auto gegooid. De eigenaresse van de auto kwam daar snel achter en schakelde de politie in. De politie nam zelf het initiatief om de auto meteen schoon te maken om blijvende schade te voorkomen. De politie heeft de dader nog niet gevonden en is daarom een onderzoek gestart. In Dongen komt er vanaf 28 september een hartcheckpunt. Deze komt in de bibliotheek van de Cambeleur en is open van 10 tot 4. Bij het hartcheckpunt kunnen mensen gratis hun bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker laten meten. Het hartcheckpunt is bedoeld voor mensen tussen de 40 en 70 die geen hart- of vaatziekte hebben. Op die leeftijd is de kans op hart- en vaatziekte vaak hoger, zonder dat mensen daar weet van hebben. En de organisatie van de Kennedy-mars kijkt al voorzichtig naar de editie van 2027. Dat vertelt voorzitter Sjoerd Homminga in een interview met Langstraat Lang uit. De organisatie is trots op hoe de Kennedy-mars gelopen is. De organisatie heeft al met potlood een datum geprikt voor de editie van 2027. Deze zal plaatsvinden op 11 en 12 september. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: The One. Het is rustig op de Brabantse wegen. Ja, je wil het zelfs niet geloven. Het is 23 graden op dit moment. Ja, we zitten half in september. Hoe heerlijk kan het zijn in de komende dagen? Ja, het blijft gewoon lekker. Alleen donderdag kunnen we wel wat regen verwachten. Oh.
1: Miss Montreal met groot.
2: Dit is de flitsschijf van deze week.

0: Even nog terug te komen op de benzineprijzen. Hoe verder dat je België inrijdt, hoe goedkoper dat het wordt. Als je bij Poppel tankt of je gaat naar de Kender in Ravels, dat scheelt al 12 cent, toch Tom?
1: Ja, zo ongeveer.
0: Ja. Hoe verder dat je dus erin rijdt, hoe goedkoper dat het wordt. Je kunt er toch een frietje dan van gaan eten.
1: Ja.
0: Dat deden we vroeger eigenlijk wel eens. Toen ik nog getrouwd was. Gingen we tanken in België. Want dan was het altijd al goedkoper. En dan gingen we lekker frietje eten. En dan was het goed, lekker.
1: Ja, misschien wel een goed idee eigenlijk.
0: Maar die frietent waar we toen naartoe gingen, die is er helaas weer. Miss Montreal, de flitsschijf van deze week. En aan mijn rechterzijde inmiddels aangeschoven onze Tom. En onze Tom die heeft de Kennedy-mars van de Langstraat gelopen.
1: Ja, zeker.
0: En hij kwam vanmorgen heel zielig uit zijn auto gestapt.
1: Ja, is een beetje...
0: Ja, je weet, dit kun je verwachten van mij. Hè?
1: Ja, maar, dat is zo.
0: Luister, ik heb oprecht je gefeliciteerd.
1: Ja, nee, dat klopt, absoluut.
0: En dus... ik heb je ook expliciet gezegd in de nacht, want we hadden op elkaar op de telefoon, dat ik respect voor je had, dus... Ik ben nog niet zo'n boze jongen.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: Ja, Tom. Hoe heb jij je eerste 80 kilometer beleefd?
1: Ja, het was een hele ervaring op alle fronten eigenlijk. Ik heb natuurlijk een van de zwaarste edities gelijk af moeten leggen. En dan doe ik op het weer. Want ik denk, even een grove inschatting. 80% van de tijd heb ik wel regen gehad. En dan is het ook geen mieze regen of druppelregen. Nee, gewoon volle bak stortregen.
0: Ja. Had je een paraplu bij? Had je een petje?
1: Ik had een paar poncho's mee. En ik kreeg op een gegeven moment een paraplu mee van een vriend van mij die afhaakte. En dat was wel heel prettig. Want die bui, zeker in Waspik. Toen rond een uurtje of half... Vier uur was het, denk ik. Het was door de polder heen waar helemaal niks en niemand was. En waar het keihard regende, toen had ik hem wel nodig. Ja, dat was zo'n troosteloos gebeuren.
0: Was het ook een slagregen of was het gewoon regen die recht omlaag kwam?
1: Het was gewoon regen die recht omlaag kwam. Er zat ook een beetje wind bij.
0: Ah, okay.
1: En dus als die verkeerd stond, dan kreeg je het vol in je gezicht. Dus dat was al niet best. En toen op een gegeven moment werd het gelukkig weer wat droger toen ik eigenlijk net in Sprangkapelle aankwam. Vlak nadat ik mijn telefoon had gehad, dat was rond 5:15 was het volgens mij. Toen liep ik over de Zuid-Hollandse dijk. En toen liep ik richting Loon op Zand voor de laatste grote lus. En op een gegeven moment kom ik aan bij de rotonde, bij de afrit Loon op Zand. En het begint weer te gieten en toen moest ik nog een stukje naar onder het Blauwe Meer omheen bij Experience Island. En dat was al een eind naar beneden. En toen moest ik twee bochtjes rechtsaf. Op een gegeven moment liep je dan weer terug naar boven richting de Moer. Maar dat stukje rechtdoor weer naar boven, dat voelde als een eeuwigheid. Het was zo troosteloos en alles deed zeer. Het duurde voor mijn gevoel uren, terwijl die weg was eigenlijk helemaal niet zo heel lang. Hebben we later nog even gecheckt. Maar het voelde echt heel lang voordat ik in de Moer was. Dat was wel by far het moeilijkste stuk, ja.
0: Maar dat laatste stuk, daar heb je heel uurtjes over gelopen.
1: Ja, dat was echt
0: lang.
1: Want
0: je was 's middags om?
1: Ik was iets voor 1:30 was ik binnen. Dus vanaf het moment dat ik bij het Willem van Oranje was om...
0: Dus heb je 8 uur over gedaan de laatste lus?
1: Ja, ik heb vanaf Loon op Zand ongeveer echt gestrompeld.
0: Mm-hmm.
1: En dat ging logischerwijs een stuk langzamer dan... Een paar uur daarvoor nog in Drunen met 5 kilometer in de benen. Ja, dan gaat het allemaal nog wel. Maar daarna gaat het echt op karakter.
0: Ja, mijn neefje die heeft de laatste 7 kilometer heeft hij 3 uur over gedaan. Dus,
1: zeker dat laatste stukje ook nog. Want je komt er bij het Willem aan en je weet van oké, het is nu echt nog maar kort.
0: Ja, maar dan word je nog even omgeleid.
1: Ja, je loopt alleen maar weg van hetgeen waar je moet zijn, hè, bij de finish. En je loopt naar beneden, komt bijna bij de Efteling uit helemaal. En dan ga je linksaf op een gegeven moment onder het tunneltje door. Voor mensen uit Kaatsheuvel wel bekend. En dan achter... wat is het tegenwoordig?
0: Oh, langs de ijsbaan? Zo. Ja. Dat stukje ken ik nog niet.
1: Ja, achter... is tegenwoordig Landal zit dat daar, volgens mij. Wat vroeger de Droomgaard was. Van Peter Hillis.
0: Ja.
1: Daar achter langs. En dan kom je op een gegeven moment bij de kruising uit waar je rechtsaf naar de ijsbaan kunt. En linksaf richting de Wielstraat en zo. Daar kom je dan uit en dan loop je via het hoekje.
0: Richting een kapelletje. En
1: als je eenmaal die straat in bent gelopen, dan is het niet zo ver meer.
0: Maar voordat je daar bent, hè? Dat is 79 kilometer.
1: Ja, en 79 kilometer was het pas ergens in de Kloosterweg, Kloosterstraat.
0: Ja, klopt.
1: Dat was pas daar. Maar goed, dan maakt het ook allemaal niet meer uit, joh. Als je eenmaal dat stuk rechtdoor bent, dan is prima.
0: Maar, Nu zit je hier.
1: Ja.
0: Heb je wel een beetje pijn aan de voeten?
1: Ja, gelukkig al een stuk minder dan de afgelopen dagen.
0: Ja. Volgend jaar?
1: Ja, nou, ik heb heel hard gezegd naar de hand nee. Want dat doe ik niet meer. En daar sta ik nog steeds achter. Maar ik heb ook wel wat geluiden al gehoord van vrienden van mij die me volgend jaar voor het eerst zouden willen lopen als er genoeg animo voor is.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en als het blijkt dat de animo heel groot is en dat Jan en Alleman hem loopt, dan sluit ik misschien ook wel aan. Maar als ik snel alleen moet lopen of met heel weinig mensen, dan denk ik, nou, ik drink wel een biertje mee langs de kant.
0: Nou ja, ik hoor van veel mensen die hem gelopen hebben, die zoiets hebben van, ik doe het nooit meer, maar het jaar erop weer gaan lopen.
1: Ja, dat hoor ik ook heel veel inderdaad. En ja, ergens ben ik ook bang voor dat het bij mij gaat gebeuren. Maar ja, dat hangt er een beetje vanaf wie er allemaal nog meer deelnemen. En het weer moet echt een stuk beter zijn, want als het nog zo'n keer zo regent als deze keer, dan doe ik het echt niet.
0: Ja, ik doe dit, ik denk al 25, 26, 27 jaar. Ja. De 80 mee vanuit hier. Een geweldige groep, ik wil hem ooit een keer lopen, maar ik trek dat nu niet meer.
1: Nee.
0: Dat had ik 25 jaar geleden moeten doen, nu niet.
1: Nee.
0: Maar ik zit wel een keer, eigenlijk misschien de halve.
1: Ja,
0: ik denk
1: ja niet die, dat... die is zwaar genoeg hoor, zeker in deze omstandigheden.
0: Ja, die is zwaar genoeg, maar ik denk ook niet dat ik met mijn lichaam dat nog wil.
1: Ja, het mooie er ook aan is, aan de ene kant mooi, aan de andere kant viel het ook tegen. Als je de route bekijkt op de kaart, dan ziet het allemaal wat korter uit dan daadwerkelijk is. Want je bent die wegen die je afloopt, die rij je normaal gesproken met de auto.
0: Dat gaat veel sneller.
1: Dat gaat veel sneller, logischerwijs. En dan denk je, ja, nou, lopen gaat er ook wel. Maar bijvoorbeeld die eerste lus, door Drunen, door Nieuwkuik, door Vlijmen, door Haarsteeg, Elshout, weer Drunen en een stukje Waalwijk nog, voordat je bij het Willem uitkomt, is al bijna 30 kilometer. Dan heb je dus al bijna de helft heb je al gehad.
0: Ja.
1: En dat duurde wel heel erg lang, vond ik. En
0: maar daar is wel veel te zien en te horen en te beleven.
1: Zeker, zeker. Zeker in Drunen en Nieuwkuik en ook een stuk Vlijmen. En ook in Haarsteeg was het erg gezellig. Vanaf Elshout werd het wel een stuk minder gelijk al. Want dan heb je op een gegeven moment die... ik weet even niet hoe die weg heet, maar daar loopt daar een... Volgens mij is het De Hoeven, is dat. Daar wordt het op een gegeven moment wel heel erg stil.
0: Mm-hmm.
1: En dan wordt het ook wel heel erg gauw vervelend. En dan kom je natuurlijk nog wel een keer door het centrum van Drunen heen. Maar eigenlijk daarna wordt het vrij stil.
0: Maar in Waalwijk waren ook nog een aantal plekken waar wel
1: ja,
0: was.
1: Ja, maar ook sporadisch. Want het begon ook weer keihard te regenen daar op een gegeven moment. Ja. En dan gaat iedereen, zeker op dat tijdstip, dan gewoon lekker naar huis. En gelijk hebben ze. En ja, en dan loop je daar nog met je goede gedrag. En heb je er al bijna 30 kilometer op zitten. En bij de 80, voorheen de 80, was het natuurlijk in Vlijmen een post. Bij de overlaat een post had je er al twee gehad. En nu, ja, bijna 30 kilometer lang moest je naar het Willem lopen. Dat was wel een stuk wat ik een beetje onderschat had.
0: Ja, maar ik zeg ook, ik heb respect voor je dat je überhaupt gelopen hebt. En ja. Ik heb er altijd een geintje over gemaakt, maar
1: ja.
0: ik meen het echt. Maar, dus volgend jaar is het nog een twijfelgeval?
1: Is nog een twijfelgeval, maar ik neig heel erg naar nee, nu nog. Maar goed, we gaan het zien volgend jaar.
0: Oké, okay, en nu?
1: En nu, ja...
0: Pijn in de voeten, pijn
1: aan de voeten.
0: Mama, jouw voetjes gemasseerd een beetje?
1: Ja, een beetje blaren doorgeprikt inderdaad. Ja, dat doet ze altijd heel goed.
0: Ja.
1: Ik denk dat het over een paar dagen allemaal wel weer in orde is. Dus komt helemaal goed.
0: En nu ben je klaar met wandelen.
1: Ja.
0: Blijf je doorgaan met oefenen? Of,
1: Ik wil dat wel blijven doen. Maar dat is meer dan om een beetje het bewegen op peil te houden. Maar dan zijn het echt geen afstanden langer dan 10 kilometer. Ik heb die op een gegeven moment ben ik die gaan lopen. Vorig jaar eigenlijk, toevallig na de 80, toen ik dat gezien had langs de kant. Toen dacht ik, hey, dat lijkt me nou wel eens leuk. Toen ben ik 10 kilometers gaan lopen. En dat beviel eigenlijk heel goed. Nou, voor het trainen voor deze tocht heb ik natuurlijk wel langer gedaan. Maar die 10 kilometer is eigenlijk prima. En als het één keer in de week doe ik voetbal daarnaast nog, dan blijf ik denk ik genoeg in beweging. Dus. Maar voorlopig, echt niet.
0: Ik heb een andere uitdaging voor je.
1: Oh.
0: En jouw vrienden die willen ook gaan wandelen.
1: Mm-hmm.
0: Wat ook een heel groot feest is.
1: Nou.
0: Nijmeegse Vierdaagse.
1: Oh ja. Ja, die kan ik dan ook nog wel eens gaan doen, ja. Maar ik denk dat die misschien nog wel een stukje zwaarder is. Want je rust natuurlijk uit tussendoor. En dan moet je... En je slaapt tussendoor. En dan moet je er weer vroeg op. En dan moet je weer in dat ritme komen. En volgens mij, het is 4 dagen volgens mij.
0: Dan moet je dat
1: dus 3 keer doen.
0: Daar is het dus bijna 40 kilometer lang feest langs de kant.
1: Ja, dat is inderdaad wel een wezenlijk verschil. Maar ja, dat is wel een mooie uitdaging. Daar ga ik nog eens over nadenken.
0: Ja, en het laatste stukje op de laatste dag, dat is... Ja. Een groot feest.
1: Nou, hij stond toch niet meer uit.
0: Goed. Tom, dankjewel.
1: Geen probleem.

De klanken van weleer. Ja, een van de beste gitaristen van de hele wereld. Carlos Santana deed het samen met de andere heren van Santana. Want zo heet de band eigenlijk zelf helemaal. Maria Maria. En die plaat is alweer 26 jaar oud. Ja, we gaan op naar de boterham. Of naar het lekkere soepje. Of wat jij ook wil eten. Wat mij betreft, smakelijk eten. Morgenochtend ben ik er weer. Vanmiddag veel plezier met Anton Nachtzaam in plaats van Rijn Roosendaal. En dan komt Anton tussen 5 en 6 nog een keer terug. Ga genieten van deze heerlijke dag.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, hebben activisten rode verf gegooid op de plaats waar later vandaag koning Willem-Alexander met een glazen koets rijdt. Dat is richting de Koninklijke Schouwburg, waar hij de troonrede zal uitspreken. Den Haag zegt rekening te houden met protestacties op deze Prinsjesdag. Burgemeester Van Zanen noemt de Hofstad de demonstratiehoofdstad van het land. Hij benadrukt dat ook boeren welkom zijn, maar dan wel zonder groot materieel. De grote treinstoring in het noorden en midden van het land lijkt te zijn veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen gevonden die daar bewust zouden zijn neergelegd. Spoorbeheerder ProRail gaat daarom uit van opzet en zegt dat tenminste één trein op het sabotagemateriaal is gereden bij Steenwijk. Er vielen daarbij geen gewonden. Staatssecretaris Bertram noemt de situatie bijzonder zorgelijk en wil dat de oorzaak goed wordt onderzocht. Er blijft voorlopig nog wel de nodige vertraging. Drie voormalige militaire kopstukken in El Salvador krijgen definitief 30 jaar cel voor de moord in 1982 op vier Nederlandse icon-journalisten. Hun cassatieberoep is verworpen, waarmee na 44 jaar een einde komt aan de zaak. De vier journalisten werden destijds in een hinderlaag gelokt en doodgeschoten.

0: waren in El Salvador om verslag te doen van de bloedige burgeroorlog. De Nederlandse nabestaanden reageren opgelucht en zeggen de zaak nu eindelijk te kunnen afsluiten. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran wel degelijk met een tekort aan munitie. Dat staat in een rapport van de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Vooral luchtafweer en kruisraketten zouden schaars zijn. President Trump beweerde eerder juist dat de VS over onbeperkte hoeveelheden munitie beschikt. De aanvallen op Iran kosten tot en met juni al zo'n 33 miljard dollar, waarvan ruim 22 miljard aan munitie. En het sneller produceren ervan duurt nog jaren. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
12: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De gemeente Lodepzand gaat dit jaar strenger controleren op wat voor afval er in de bladkorven wordt gedaan. Als er iets verkeerds in gedaan wordt, komt er een waarschuwing. En als het dan nog een keer misgaat, wordt de bladkorf verwijderd. Te vaak wordt er iets in de bladkorf gegooid wat er niet in hoort. En volgens de gemeente kan dat tot veel problemen leiden in de afvalverwerking. Vanaf 1 oktober zijn de bladkorven weer in de gemeente te vinden. Michael van Gerwen kent zijn eerste tegenstander voor de World Grand Prix. De Vlaamenaar gooit in zijn eerste wedstrijd tegen de Engelsman Ryan Joyce. De World Grand Prix is een van de grotere darts-toernooien van het jaar. De afgelopen 2 jaar kwam van Gerwen echter niet verder dan de eerste ronde in dit toernooi. De World Grand Prix is van 28 september tot en met 4 oktober. Wat wordt de nieuwe naam van het dorpshuis van Loon op Zand? Over die vraag mogen de inwoners vanaf morgen stemmen. De stichting heeft na het participatietraject nog 2 namen over, die allebei een verwijzing zijn naar de identiteit van Loon op Zand. Het dorpshuis heet straks De Zandstroom of het Gerlach. Stem op de beste naam kan van 16 tot en met 30 september op de site van het dorpshuis. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
0: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Extinction Rebellion zegt verantwoordelijk te zijn voor het gooien van de rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Actievoerders gooiden de verf op straat in het centrum van Den Haag en riepen daarbij de naam van de klimaatactiegroep. Het is een protest tegen het beleid van het kabinet, onder meer op het gebied van klimaat en vluchtelingen. De groep noemt Prinsjesdag een poppenkast. De koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijdt straks over de besmeurde route in de Hofstad. Kinderen en jongeren geven de landelijke politiek opnieuw een onvoldoende. Den Haag krijgt gemiddeld een 4,8 voor hoe goed er naar hen wordt geluisterd. Zo blijkt uit onderzoek van UNICEF onder jongeren van 10 tot en met 17 jaar. 6 op de 10 van hen geven de politiek een onvoldoende. Vorig jaar kregen politici nog een 4,4 en het jaar daarvoor een 4,5. UNICEF noemt de uitkomst een duidelijke waarschuwing en vindt dat jongeren politiek meer moeten kunnen meepraten over hun toekomst. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Er zijn 7 personen aangehouden op verdenking van handel in het vuurwerk en witwassen. Ook namen de agenten 30.000 euro aan contant geld en een aantal gegevensdragers mee. De actie volgde op een onderzoek waarbij de Nederlandse politie samenwerkte met Duitse collega's. Eind vorige maand werd al ruim 1200 kilo vuurwerk onderschept bij Schaik en zaterdag nog eens 2600 kilo. En de Europese Commissie komt waarschijnlijk met een tijdelijke noodwet voor asiel en migratie. Voorzitter van der Leyen wil die morgen aankondigen vanwege de grote toestroom van zo'n 80.000 migranten vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta. Met die wet zouden asielaanvragen tijdelijk opgeschort kunnen worden en migranten sneller kunnen worden teruggestuurd. Von der Leyen wil grensbewakingsdienst Frontex ook meer bevoegdheden geven bij het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De gemeente Lodepzand gaat dit jaar strenger controleren op wat voor afval er in de bladkorven wordt gedaan. Als er iets verkeerds in gedaan wordt, komt er een waarschuwing. En als het dan nog een keer misgaat, wordt de bladkorf verwijderd. Te vaak wordt er iets in de bladkorf gegooid wat er niet in hoort. En volgens de gemeente kan dat tot veel problemen leiden in de afvalverwerking. Vanaf 1 oktober zijn de bladkorven weer in de gemeente te vinden. Michael van Gerwen kent zijn eerste tegenstander voor de World Grand Prix. De Vlaaimenaar gooit in zijn eerste wedstrijd tegen de Engelsman Ryan Joyce. De World Grand Prix is een van de grotere dartstoernooien van het jaar. De afgelopen 2 jaar kwam van Gerwen echter niet verder dan de eerste ronde in dit toernooi. De World Grand Prix is van 28 september tot en met 4 oktober. Wat wordt de nieuwe naam van het dorpshuis van Loon op Zand? Over die vraag mogen de inwoners vanaf morgen stemmen. De stichting heeft na het participatietraject nog 2 namen over, die allebei een verwijzing zijn naar de identiteit van Loon op Zand. Het dorpshuis heet straks De Zandstroom of het Gerlach. Stem op de beste naam kan van 16 tot en met 30 september op de site van het dorpshuis. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft in de jaarlijkse troonrede opgeroepen om de democratie goed te blijven beschermen. Volgens hem is democratie meer dan de meerderheid die beslist. Hij vraagt om betrokkenheid van iedereen. De koning noemt vrijwilligers en mantelzorgers voorbeelden van mensen die bijdragen aan de samenleving. En ook moet het vertrouwen in de politiek en overheid worden hersteld. Willem-Alexander zei dat wonen, stikstof, veiligheid, klimaat en sociale zekerheid te lang op een oplossing wachten. Langs verschillende snelwegen zijn rond het middaguur brandjes uitgebroken, onder meer langs de A2 bij Breukelen en de A28 bij Putten. Bij Breukelen stonden meerdere hooibalen in brand, waardoor er veel rook vrij kwam. De branden zorgen voor verkeershinder en afgesloten rijstroken. De politie onderzoekt nu wie de branden heeft veroorzaakt. Die vallen samen met boerenprotesten die vandaag op verschillende plekken in het land plaatsvinden. Maar het verband ertussen is nog niet bevestigd. De sabotage van het spoor vanochtend is mogelijk het werk van boeren, zo zegt een woordvoerder van Farmers Defence Force, die zelf geen landelijke acties zegt te coördineren. Volgens ProRail is er op 27 plekken materiaal op het spoor gelegd, zoals buizen. Daardoor lag het treinverkeer in vooral het midden en oosten van het land urenlang grotendeels stil. Volgens de NS zijn de treinen op de meeste trajecten alweer gaan rijden. Boerenorganisatie Agractie zegt niet te weten wie er achter de treinspoorsabotage zit. En in de straat van Hormuz zijn 5 grote olievlekken te zien, meldt Greenpeace. De olie heeft de Iraanse kust bij het eiland Qasem al bereikt, waar beschermde natuurgebieden liggen. Volgens Greenpeace besloegen de vlekken zaterdag al samen zo'n 600 vierkante kilometer. Mogelijk is de olie afkomstig van een olietanker die eerder werd beschoten. Ook voor de kust van Oman is een olievlek gezien in een gebied waar veel vogels broeden. De straat van Hormuz is een belangrijke vaarroute voor olie en gas. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
12: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Goed zo.
19: Langstraat FM is de middagmix met Anton Mansa.
20: Ja, nou zijn we er klaar voor.
21: Zo, we gaan beginnen.
22: Ja, en gezellig.

Ja, inderdaad. Let's hear it for the boy. Het is 9 over 2. Langstraat FM. En het is 28 graden in de Langstraat, jongens. Wat een heerlijkheid. Dit noemen ze dus een echt het toetje op de zomerse taart. Zo, het is 2 uur geweest op dinsdag 15 september 2026. Dat betekent weer tot 3 uur de middagmix. Met Anton Achtzaam nog deze hele week. En vanaf volgende week is hij back in town. Rijn Roosendaal is weer terug in Vlijmen. En gaat hij zijn middagmix weer ten gehoor brengen. Tussen nu en 3 uur uiteraard weer de lekkerste muziek. We hebben uiteraard de flitsschijf. We hebben de cover en het origineel. We hebben het weer. En we hebben Siem van der K met het laatste nieuws uit de regio. Maar nu eerst muziek uit de hitparade. Volgens mij was het ook nog een oude flitsschijf hier op Langstraat FM. Dit is Dasha en Memo.

1974. Thanks for saving my life. Stond 5 weken in de top 40 en piekte op nummer 23. Het is 2:15 de middagmix. Er staat 1 file in onze regio. We vinden hem op de A16. Staat te stil op de hoofdrijbaan. Dus afrit Dordrecht en de Moerdijkbrug. 3 kilometer file al daar. 9 minuten vertraging. En dat komt door een defecte vrachtwagen al daar. Dit is de middagmix. Met onderweg de flitsschijf. Deze week kozen we met z'n allen massaal voor de nieuwe van Miss Montreal. Groot. Die hoor je zo na de Goody Two Shoes uit 1982. Dit is Element.

Blijft heerlijke muziek. Ik heb ze live aan het werk gezien tijdens de Koningsdag in Dokkum in het uiterste noordoosten van ons land. Daar trad ze op en had ze het hele plein zo om haar vingers gewonnen. Wat een rasartiest toch. Ze zat 20 jaar op de planken dit jaar. Stan Hansel van Miss Montreal, het was groot. De bestelbus is vanochtend 8 op een andere auto gebotst op de A16 bij Moerdijk. Het ongeluk gebeurde op de middelste rijstrook in de richting van Rotterdam. Door de botsing werden de linker en de middelste rijstrook afgesloten. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Door de botsing werd de linker en de middelste rijstrook afgesloten. Dus een berger heeft de voertuigen afgevoerd. Inmiddels is de weg uiteraard weer helemaal open. En is het redelijk filevrij in de regio. Het is zomers in het land, dus

0: komt toch vaker voor dan je denkt, jongens, dat je geliefde, of tenminste diegene waarvan je dacht dat het je geliefde was, dat hij gewoon met je hart speelt. Daar kunnen we eigenlijk maar één ding over kwijt. Kappen nou daarmee met die flauwekul. Het is precies 2:30. Dat betekent Siem van der Kaam met het regionale nieuws.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaam. De gemeente Lodepzand gaat dit jaar strenger controleren op wat voor afval er in de bladkorver wordt gedaan. Als er iets verkeerds in gedaan wordt, komt er een waarschuwing en als het dan nog een keer misgaat, wordt de bladkorf verwijderd. Te vaak wordt er iets in de bladkorf gegooid wat er niet in hoort en volgens de gemeente kan dat tot veel problemen leiden in de afvalverwerking. Vanaf 1 oktober zijn de bladkorven weer in de gemeente te vinden. Michael van Gerwen kent zijn eerste tegenstander voor de World Grand Prix. De Vlaamenaar gooit in zijn eerste wedstrijd tegen de Engelsman Ryan Joyce. De World Grand Prix is een van de grotere dartstoernooien van het jaar. De afgelopen 2 jaar kwam van Gerwen echter niet verder dan de eerste ronde in dit toernooi. De World Grand Prix is van 28 september tot en met 4 oktober. Wat wordt de nieuwe naam van het dorpshuis van Loon op Zand? Over die vraag mogen de inwoners vanaf morgen stemmen. De stichting heeft na het participatietraject nog 2 namen over, die allebei een verwijzing zijn naar de identiteit van Loon op Zand. Het dorpshuis heet straks De Zandstroom of het Gerlach. Stem op de beste naam kan van 16 tot en met 30 september op de site van het dorpshuis. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Hallo, dit is de weerupdate. Vanmiddag is het regionaal zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden. De zon schijnt met regelmaat en er ontstaan verspreid wat kleine stapelwolken. De wind waait meest matig uit een zuidwestelijke richting. Later vanavond en vannacht kan een enkele regen- of onweersbui ontstaan, maar de meeste plaatsen houden het overwegend droog. Uiteindelijk koelt het later vannacht af naar zo'n 13 graden. De komende dagen is het duidelijk minder warm met ongeveer 18 graden. Het is wisselvallig met dagelijks een paar buien, maar ook geregeld ruimte voor wat zon. En tot zover de update.

0: Mr. Sexo Beat. Een echte one-hit wonder uit 2011 van Alexandra Stan. 24 weken stond ze in de hitparade. En ze piekte op nummer 2. Daarna probeerde ze nog wel het een of ander uit te vogelen. Maar het lukte, het mislukte eigenlijk degelijk als het ware. Dan nu, om 3:05. De hoogste tijd voor de cover en het origineel. Mocht jij een cover en het origineel weten, laat het me gerust even weten. Dan moet je tegenaan Anton Nachtzaam at langstraatmedia.nl. En wie weet draaien we morgen. The Carpenters was een Amerikaans vocaal instrumentaal duo bestaande uit de broer en zus Karen en Richard Carpenter. Ze produceerden een kenmerkende zachte muziekstijl waarbij Karen's eldzang gecombineerd werd met Richard's arrangementen en composities. Tijdens hun 14-jarige carrière namen The Carpenters 10 albums op, samen met vele singles en verschillende televisiespecials. The Carpenters tekenden in 1969 een platencontract bij A&M Records. Het jaar erop behaalden ze groot succes met They Long To Be Close To You en We've Only Just Begun. Dat is het origineel. Dan, Harriet Roberts is geboren op 8 september 1966 in Sheffield, Engeland. Ze is een Engelse dance-popzangeres. In 1990 bracht ze 2 singles uit. Woman To Man en The Temple Of Love. Wat heeft zij dan toch gemeen met de Carpenters? Je hoort het in de cover en het origineel.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: It's yesterday once more.
1: Het is gewoon eng hoe dicht dat het stemgeluid van Harriet Roberts bij dat van Karen Carpenter ligt. De cover en het origineel. Het is aan u wat u het mooiste nummer vindt. Of het origineel van de Carpenters uit 1970 of uit 2026. De cover van Harriet Roberts. Prachtig. Nieuw album heeft ze uit met alleen maar muziek van de Carpenters. Het is 3:11. Zometeen hebben we het nog even over een panzerwagen van het leger die in botsing kwam met twee personenauto's vanochtend in Helmond, de N279. Maar eerst, Amy Winehouse, You Know I'm No Good.

En nu het karakteristieke geluid van dit bandje America. Laat maar horen, laat maar klaar. In vrijwel elk nummer wat ze opnamen, is deze sterke tekst wel te horen. Tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut. In opdracht van Juffrouw Mier, zullen we maar zeggen. 1983, 5 weken tot 40, nummer 24 voor America en de border. Een panzerwagen van ons leger en twee personenauto's zijn vanochtend met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Deurnesseweg. De N270 en de N279 in Helmond. De twee auto's raakten daarbij beschadigd. De panzerwagen, zoals ze doen begrijpelijk, liep nauwelijks schade op. Het gaat om een Fennec, dat is een lichtverkennings- en bewakingsvoertuig van Defensie. De panzerwagen was samen met andere lege voertuigen onderweg naar Oorschot. Het is niet duidelijk of de voertuigen in kolonnen reden. Een oudere vrouw wordt in een ambulance werd ze nagekeken. Het is nog niet duidelijk of ze naar het ziekenhuis is gebracht. Door het ongeluk was de oprit naar de N279 richting Asten afgesloten. De marechaussee en de politie deden onderzoek naar de oorzaak van de botsing. De brandweer kwam ook ter plaatse, maar die hoefde niet in te grijpen. Meer is er op dit moment niet bekend. Het is 3:10, middagmix. Anton Wachtzaan, Langstraat FM. 1,5 jaar geleden heb ik ze nog live aan het werk mogen zien in de 013 in Tilburg. Dit is nieuwe muziek van Mama's Gun en Hardest Yard.

0: Is dat je leeftijd?
1: Net niet.
0: En met Paul Hardcastle werd het 4 minuten voor de klok van 3 betekent dat we de benen gaan nemen. Ik heb nog even extra verkeersinformatie. Op de A16 staat het nog steeds vast. Tussen de afrit Dordrecht en de Moerdijkbrug 4 kilometer door een defecte vrachtwagen. En daarom is het ook op de parallelrijbaan tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug. Staat het puil ook daar op vast, 2 kilometer. Probeer omleidingen te volgen, onder andere via de A15. Om zo huiswaarts te keren als het ware. We hebben er nog één voor je. Tot aan het nieuws van 3 uur. Armin van Buuren, featuring Mr. Props en Another Year. Ik zeg tot later vanmiddag, 5 uur, van 6 uur krijgen. Tot die tijd, non-stop muziek. Tot straks.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het.

0: perfect adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Lijnstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. Pro-leider Klaver noemt de troonrede van koning Willem-Alexander mooi, maar hij is wel kritisch op het kabinet. Volgens Klaver is dat stuurloos en ontbreekt het nu aan een duidelijke koers voor Nederland. Hij steunt de oproep van de koning om meer samen te werken in de politiek. Maar Pro wil niet instemmen met bezuinigingen op de sociale zekerheid. Klaver zegt dat die bescherming juist de reden is waarom zijn partij bestaat. Hij roept het kabinet op om de bezuinigingen te schrappen en samen verder te bouwen. VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk maakt zich zorgen over de manier waarop lichamen in Gaza worden geborgen. Hij roept Israël op om internationale onderzoekers toegang te geven tot het gebied. Volgens Türk moeten vermiste personen worden opgespoord en lichamen zorgvuldig worden geborgen. Hij zegt dat Israël bulldozers inzet zonder voldoende respect voor de doden, terwijl het juist belangrijk is om bewijsmateriaal veilig te stellen voor onderzoeken naar mogelijke oorlogsmisdaden. En Qatar waarschuwt dat een sluiting van de belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb rampzalig zou zijn. Die zeestraat verbindt de Rode Zee met de Golf van Aden en is belangrijk voor de wereldhandel. Het gebied staat nu onder controle van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Qatar vreest dat een sluiting de problemen rond de straat van Hormuz verder zou vergroten. Daar mijden schepen de vaarroute nu al vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Qatar roept daarom op tot diplomatie en overleg. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De gemeente Lodepzand gaat dit jaar strenger controleren op wat voor afval er in de bladkorven wordt gedaan. Als er iets verkeerds in gedaan wordt, komt er een waarschuwing en als het dan nog een keer misgaat, wordt de bladkorf verwijderd. Te vaak wordt er iets in de bladkorf gegooid wat er niet in hoort en volgens de gemeente kan dat tot veel problemen leiden in de afvalverwerking. Vanaf 1 oktober zijn de bladkorven weer in de gemeente te vinden. Michael van Gerwe kent zijn eerste tegenstander voor de World Grand Prix. De Vlaamenaar gooit in zijn eerste wedstrijd tegen de Engelsman Ryan Joyce. De World Grand Prix is een van de grotere darts-toernooien van het jaar. De afgelopen 2 jaar kwam van Gerwe echter niet verder dan de eerste ronde in dit toernooi. De World Grand Prix is van 28 september tot en met 4 oktober. Wat wordt de nieuwe naam van het dorpshuis van Loon op Zand? Over die vraag mogen de inwoners vanaf morgen stemmen. De stichting heeft na het participatietraject nog 2 namen over, die allebei een verwijzing zijn naar de identiteit van Loon op Zand. Het dorpshuis heet straks De Zandstroom of het Gerlach. Stem op de beste naam kan van 16 tot en met 30 september op de site van het dorpshuis. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: deze morgen Erik Favliet. Ready for the sun.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. Pro-leider Klaver noemt de troonrede van koning Willem-Alexander mooi, maar hij is wel kritisch op het kabinet. Volgens Klaver is dat stuurloos en ontbreekt het nu aan een duidelijke koers voor Nederland. Hij steunt de oproep van de koning om meer

0: samen te werken in de politiek. Maar Pro wil niet instemmen met bezuinigingen op de sociale zekerheid. Klaver zegt dat die bescherming juist de reden is waarom zijn partij bestaat. Hij roept het kabinet op om de bezuinigingen te schrappen en samen verder te bouwen. VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk maakt zich zorgen over de manier waarop lichamen in Gaza worden geborgen. Hij roept Israël op om internationale onderzoekers toegang te geven tot het gebied. Volgens Türk moeten vermiste personen worden opgespoord en lichamen zorgvuldig worden geborgen. Hij zegt dat Israël bulldozers inzet zonder voldoende respect voor de doden, terwijl het juist belangrijk is om bewijsmateriaal veilig te stellen voor onderzoeken naar mogelijke oorlogsmisdaden. En in Arnhem is een lichaam gevonden, mogelijk dat van de vermiste 43-jarige zanger Ben Sanders. De politie begon een zoekactie nadat een man bij de Rijkerswoerdse plassen het water in was gegaan en niet meer boven kwam. Het signalement van de gevonden persoon komt overeen met dat van Sanders, die in 2011 bekend werd als winnaar van het eerste seizoen van The Voice of Holland. Ook zijn familie en vrienden zouden bij de plas aanwezig zijn. De politie heeft de identiteit nog niet officieel bevestigd. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
12: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op WR. K.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. WRK.team.
13: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter, inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
14: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. George Slaats neemt afscheid van de Waalwijkse politiek. De fractievoorzitter van GroenLinks afzet na 12 jaar een punt achter zijn politieke carrière. Afgelopen juni besloot Slaats na zijn afscheid als wethouder toch door te gaan als raadslid, maar daar zijn nu ook mee gestopt. Slaats kiest ervoor om een nieuwe weg in te slaan en het stokje over te geven aan de volgende generatie. Het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Loon op Zand wordt steeds duurzamer. Het afgelopen jaar heeft de gemeente 42% minder CO2 uitgestoten met het onderhoud van het groen. De gemeente investeert steeds meer in elektrische apparaten die tijdens het onderhoud gebruikt worden. De gemeente heeft namelijk het doel in 2030 geen CO2-uitstoot meer te hebben. Basisschool De Rank in Sprangkapelle gaat het oorlogsmonument van de Kapelse Veer adopteren. De school neemt daarmee het stokje over van de voormalig basisschool De Bron. Op deze manier wil de gemeente het verhaal van de oorlog overbrengen op de volgende generatie. Donderdag 17 september neemt basisschool De Rank de adoptie en de bijbehorende taken van het monument over. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Financiën minister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Hij wil eenvoudige regels, omdat bedrijven die willen groeien nu te vaak tegen regels en verplichtingen aanlopen. Economische groei is volgens de minister hard nodig voor banen, inkomen, onderwijs en zorg. En ook moet Nederland volgens hem sterk genoeg blijven om zichzelf te kunnen verdedigen. Het kabinet wil flink bezuinigen.

0: het aantal ambtenaren en efficiënter gaan werken. Dat moet vanaf 2035 jaarlijks zo'n 1 miljard euro opleveren. In 2008 en 2029 moet er 200 miljoen euro extra worden bespaard. Maar hoeveel banen verdwijnen en welke overheidsdiensten worden geraakt is nog niet bekend. Tegelijkertijd krijgen gemeenten extra geld voor crisisbestrijding en gaat er naar de AIVD de komende jaren tientallen miljoenen euro's extra. De overheid moet snel knopen doorhakken over het klimaatbeleid, vindt de Raad van State. Volgens vicepresident Buma stelt het kabinet belangrijke besluiten te lang uit. De klimaatdoelen voor 2030 zijn volgens de Raad van State al praktisch niet meer haalbaar. Nederland wil in dat jaar 55% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Buma zegt dat ook het doel voor 2040 snel dichterbij komt en de politiek nu duidelijke keuzes moet maken, zodat ook bedrijven zekerheid krijgen over de toekomst. En Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers die vanuit Spanje per boot of vliegtuig naar Italië gaan met 15 dagen. Volgens de Italiaanse regering zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en is er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. De controles werden eind juli ingevoerd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De Italiaanse premier Meloni uitte toen stevige kritiek op Spanje en dat land voerde toen als reactie zelf grenscontroles in voor reizigers vanuit Italië. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms een bui bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
12: Gewoon lekker lang luisteren.

Omdat het nog zomer is vandaag, jongens, hebben we hem even in elk geval voor je in petto gehad. Billy Stewart, 1966. En Summertime. Zo, hè. Wat een begin, zeg. Wat een begin. Een beetje rommelig begin, maar goed. Maakt allemaal niet zoveel uit. Je luistert naar Langstraat FM. Billy Stewart, ik zei het al aan het begin van de spiksplinternieuwe van 6 klaar voor 15, 9, 20, 26. Tot aan 6 uur hebben we weer het laatste nieuws uit de streek. We hebben het weerbericht, verkeer, de speciale aanbieding en uiteraard ook weer de flitsschijf die zo direct nog langs hoort komen. En we hebben wat zomerse muziek, want het is tenslotte nog even een staartje van de zomer van 2026. Morgen is het weer gedaan. Als het een beetje tegen zit vanavond al. Er zijn een aantal fikse buien op komst, dus geniet er nog even van. Dit is Langstraat FM en dit is een oude speciale aanbieding. De Jonas Brothers, Listen When Sad.

Het einde van je werkdag. Wij begeleiden je van werk naar huis. Dit is Van Zessen Klaar. Elke werkdag van 5 tot 6 op Langstraat F.

Don Alleen, 1975, The Boys of Summer. Stikstof, woningtekort en asiel. De mensen gaan er wat op achteruit. Het koningshuis gaat er wat op vooruit, dat zei de koning in de troonrede. Het lichaam wat gevonden is in het water in Arnhem is mogelijk de vermiste zanger Ben Saunders. Dit was het nieuws van vandaag in een notendop. Dus 16 over 7 staat 286 kilometer aan één gesloten plek. Onder andere op de A2. Knooppunt Everdingen op de hoofdrijbaan tussen afrit Nieuwegein en Vianen 4 kilometer. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Deil en afrit Waardenburg 3 kilometer. Randweg Eindhoven rijdt het langzaam tussen afrit Waterdorp, randweg N2 en knooppunt Hoogthoven 2 kilometer. Ring Sertogenbosch langzaam rijden op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en afrit Veghel 5 kilometer. Op dezelfde ring tussen Maasbrug en Sint-Michiels-Gestel nog een keer 7 kilometer. En de verbindingsweg op de A2 vanuit Den Bosch nog 1 kilometer. Dan gaan we kijken naar de A15. Staat er stil op de afrit Gorkum-Sliedrecht-Oost 2 kilometer. Dan staat er ook nog stil verbindingsweg A15 vanuit Gorkum voor 1 kilometer. Op de A16 langzaam rijden tussen afrit Zevenbergzoek en knooppunt Zonzeel 2 kilometer file al daar. A50 staat het stil op de hoofdrijbaan tussen Maasbrug en knooppunt Paalgraven 5 kilometer. En tussen knooppunt Ewijk en Maasbrug nog een keer 4 kilometer. A58 langzaam bereid verkeer tussen knooppunt Baterdorp en afrit Oorschot 4 kilometer. De A59 is het langzaam aan rijden tussen afrit Waspik en knooppunt Hoijpolder 3 kilometer. Het staat stil op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk voor 1 kilometer. En staat ook stil tussen Sertogenbosch, Maaspoort en Den Bosch West voor 3 kilometer. A67 gaat het langzaam tussen De Hocht en Eersel 2 kilometer. Op de A73 staat het stil tussen Beuningen en Wijchen voor 3 kilometer. En op de N2 tot de sluit 2 rijstreken gesloten op de hoofdrijbaan afrit A2 Baterdorp randweg N2 en afrit Eindhoven Airport door een ongeval is het afgesloten. En er staat ook nog 5 kilometer door datzelfde ongeval. Het rijdt ook nog langzaam tussen afrit Eindhoven Centrum en afrit Veldhoven Zuid 3 kilometer. En het staat stil op de N2 tussen afrit Hightech Campus en verkeerspijn Leenrijden voor 3 kilometer. Iedereen die in de file staat, heel veel sterkte gewenst. En je weet het, hè? Handen aan het stuur, oog op de weg en je radio op. Langstraat FM, dan komt het helemaal goed. Wij begeleiden je naar van werk naar huis met lekkere muziek zoals deze van Vogue.

Wat een heerlijke plaat weer. Sanne Hans, ik zei er straks tussen 2 en 3 in de middag mix al. Ik heb ze live aan het werk mogen zien tijdens de Koningsdag. Jongsleden in Dokkum. Keining zei was dat. Heeft dat geweldig. Ze had heel het plein daar in no time onder vingers gewonnen. Wat een ras entertainer en artiest is dat. Zeg. Sanne Hans Mison Montreal heeft de flitsschijf met groot. Dit is Bananarama.

0: De Steve Miller Band, Abracadabra, uit 1982 alweer. Nummer bereikte destijds de nummer 18 positie en piekte daar in 6 weken hitnotering. Het is 2 minuten over de klok van 5:30. We gaan kijken in de nieuwsdesk. Daar zit voor ons Sien Valleca.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Sien Valleca. George Slaats neemt afscheid van de Waalwijkse politiek. De fractievoorzitter van GroenLinks afzet na 12 jaar een punt achter zijn politieke carrière. Afgelopen juni besloot Slaats na zijn afscheid als wethouder toch door te gaan als raadslid, maar daar is hij nu ook mee gestopt. Slaats kiest ervoor om een nieuwe weg in te slaan en het stokje over te geven aan de volgende generatie. Het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Loon op Zand wordt steeds duurzamer. Het afgelopen jaar heeft de gemeente 42% minder CO2 uitgestoten met het onderhoud van het groen. De gemeente investeert steeds meer in elektrische apparaten die tijdens het onderhoud gebruikt worden. De gemeente heeft namelijk het doel in 2030 geen CO2-uitstoot meer te hebben. Basisschool De Rank in Sprangkapelle gaat het oorlogsmonument van de Kapelse Veer adopteren. De school neemt daarmee het stokje over van de voormalig basisschool De Bron. Op deze manier wil de gemeente het verhaal van de oorlog overbrengen op de volgende generatie. Donderdag 17 september neemt basisschool De Rank de adoptie en de bijbehorende taken van het monument over. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Hallo, dit is de weerupdate. Vanmiddag is het regionaal zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden. De zon schijnt met regelmaat en er ontstaan verspreid wat kleine stapelwolken. De wind waait meest matig uit een zuidwestelijke richting. Later vanavond en vannacht kan een enkele regen- of onweersbui ontstaan, maar de meeste plaatsen houden het overwegend droog. Uiteindelijk koelt het later vannacht af naar zo'n 13 graden. De komende dagen is het duidelijk minder warm met ongeveer 18 graden. Het is wisselvallig met dagelijks een paar buien, maar ook geregeld ruimte voor wat zon. En tot zover de update.
3: Van 6 o'clock tot 6 tot 7.
4: Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic.

You better watch out, there's a stranger in town. Dat was muziek van Toto. En zojuist is officieel dan toch bevestigd dat de 43-jarige zanger Ben Sanders dood is aangetroffen in een recreatieplas bij Arnhem. Hij was al sinds de nacht daarvoor vermist en was een grote zoektocht op touw gezet. Hij won ooit de allereerste uitvoering van The Voice of Holland. Ben Sanders.

0: Hij mocht slechts 43 jaar oud worden. Rest in peace. De eerste winnaar van The Voice of Holland, Ben Sanders. Hij werd 43.
1: De werkdag zit erop. Tijd voor ontspanning. Van zes en klaar. Het prettigste einde van je werkdag. Alles gedaan en Anton Nachtzaam op je radio. Langstraat FM.

1984, Windjammer. De Amerikaanse band Windjammer, daar wel te verstaan. Dat was Tossing and Turning, een echte one-hit wonder. Zelfs dat eigenlijk niet, want het kwam niet verder dan de tipparade destijds. Het is precies 17:15. Smakelijk eten, mocht je aan tafel zitten. Dit is Langstraat FM. Je weet het, maandag tot en met vrijdag tussen 17:00 en 18:00. Jouw manier om lekker naar huis te begeven van je werk naar huis. Of als je in de keuken staat, lekkere muziek. Zoals deze van Sister Sledge, All American Girls.

0: handen aan het stuur. Ogen op de weg en je radio op Langstraat FM. Dit is Van Zessen Klaar met Anton Nachtzaam.
1: Speciale

En met Kygo. En Take Me Back samen met Max McCann. Dus de speciale aanbieding van deze week. Kwam weer een einde aan deze aflevering van 6 en klaar op Seabreeze AM. Zo. Een uitzending met nieuws dat alle mensen in Nederland erop achteruit gaan. Dus Koningshuis dan toch net niet. Ik ga nog iets op vooruit. En dat lichaam wat in Arnhem gevonden is, toch de vermiste Ben Sanders is. Draaide er alle plaats van. Dit was het tussen 5 en 6, de dinsdagsaflevering van 15 september 2026 hier op Langstraat FM. We hebben er nog één voor je. Straks om 8 uur Arno en Friends. En tot die tijd hoor je de lekkerste non-stop muziek. We gaan eruit met muziek van de Brand New Heavies. Een one-hit wonder uit 1994. Ik kwam ook niet verder dan de tipraad, dus het was eigenlijk een one-tip wonder. Morgenmiddag zijn we er uiteraard weer tussen 2 en 3. Eerst met de middagmix, ter vervanging van Rijn Roosendaal voor de laatste week. En tussen 5 en 6 de reguliere van 6 baan. Nogmaals, plaatsachtig met een plaat met een van de mooiste intro's aller tijden. Ik praat er dus ook niet doorheen. De Brand New Heavies, Dream on Dreamer. Ik zeg tot morgen.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lijnstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jetten heeft gereageerd op de boerenprotesten en sabotageacties eerder vandaag. Jetten zegt dat Prinsjesdag het feest van de democratie is en dat mensen die het niet eens met het kabinet zijn, van zich moeten kunnen laten horen. Maar wat er vandaag gebeurd is, gaat volgens hem echt alle perken te buiten. Boerenactivisten hadden langs wegen hooibalen in brand gestoken en treinen werden gesaboteerd doordat er buizen aan de rails waren vastgemaakt. De politie heeft op de A2 bij Breukelen 6 personen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Volgend jaar zal het kabinet 28,9 miljoen euro voor de krijgsmacht uittrekken. Bij Defensie groeit het personeelsbestand naar zo'n 85.000 medewerkers, maar het aantal vrouwen blijft achter bij de doelstelling. In 2030 moet Defensie 100.000 mensen in dienst hebben, waarvan 30% vrouw is. Defensie laat weten dat de nationale weerbaarheidstraining en het vrijwillige dienjaar succesvol zijn. Het AD meldt dat het lichaam dat eerder vandaag in de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem-Zuid werd gevonden van de 43-jarige zanger Ben Saunders is. Verschillende bronnen hebben dat bevestigd. De politie zocht sinds afgelopen nacht naar de man die in 2011 de eerste editie van The Voice of Holland had gewonnen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht en officieel is het niet bevestigd dat het om de zanger gaat. Eerder dit jaar vertelde Saunders dat hij met gezondheidsproblemen kampte en financiële tegenvallers had gehad. Financiënminister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Hij wil eenvoudige regels omdat bedrijven die willen groeien nu te vaak tegen regels en verplichtingen aanlopen. Economische groei is volgens de minister hard nodig voor banen, inkomen, onderwijs.

0: en zorg. Ook moet Nederland volgens hem sterk genoeg blijven om zichzelf te kunnen verdedigen. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Voorgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. Een bron zegt dat in een lokale trekkersgroep ook over sabotage op het spoor werd gesproken. Het ging onder andere over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. ProRail meldt dat er vandaag 35 storingen waren doordat er voorwerpen op de rails lagen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet dit jaar 106 miljoen euro aan dwangsommen betalen voor het te traag behandelen van asielverzoeken. Er ligt een voorstel om de dwangsommen af te schaffen en die zal volgende maand door de Eerste Kamer behandeld worden. Verwacht wordt dat het voorstel op een meerderheid kan rekenen. Kort gezegd komt het erop neer dat als de wet in werking treedt, asielzoekers alleen een dwangsom kunnen vragen voor het te traag afhandelen van een procedure als er een rechtszaak loopt. Persbureau Reuters meldt dat het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is stopgezet. Een paar dagen geleden werd de belangrijke Oost-West-pijpleiding preventief stilgelegd nadat er afgelopen vrijdag een droneaanval had plaatsgevonden. De afgelopen tijd was deze pijpleiding belangrijk geworden omdat hiermee de straat van Hormuz omzeild kon worden. De Britse spionnenserie Slow Horses krijgt een 8e seizoen. Dat heeft Apple TV bekendgemaakt. Afgelopen nacht won de serie met onder andere Cary Oldman en Kirsten Scott Thomas in de hoofdrollen een Emmy Award voor de beste regie van een dramaserie. De regisseur Saul Metstein viel in de prijzen. Morgen gaat het 6e seizoen van Slow Horses in première. Er is niet bekendgemaakt wanneer het 7e seizoen te zien zal zijn. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit was het radionieuws.

snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

Radio Nieuws. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. Een bron zegt dat in een lokale trekkersgroep ook over sabotage op het spoor werd gesproken. Het ging onder andere over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. ProRail meldt dat er vandaag 35 storingen waren doordat er voorwerpen op de rails lagen. En de land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. LTO zegt geen enkele rol of betrokkenheid bij de demonstraties vandaag te hebben gespeeld en noemt de acties op het spoor sabotage en neemt daar afstand van, want dat heeft volgens de organisatie niets met demonstratierecht te maken. Een rechtbank in Washington heeft verboden de naam van de Amerikaanse president Donald Trump op de gevel van het Kennedy Center te zetten. Ook mag het plein dat bij het center hoort niet naar hem vernoemd worden. Het democratische congreslid Joyce Beatty had de rechtbank opnieuw verzocht de hernoeming te voorkomen. Vorige maand had het bestuur van de instelling waar Trump deel van uitmaakt besloten dat het centrum als eerbetoon naar Trump vernoemd mocht worden nadat eerder zijn naam van de gevel was gehaald. Aanklagers in Los Angeles zullen niet de doodstraf eisen tegen de 33-jarige Nick Reiner, die ervan verdacht wordt zijn ouders Rob en Michelle Reiner te hebben vermoord. Als Reiner Jr. wordt veroordeeld, kan hij maximaal een levenslange celstraf krijgen. In december vorig jaar werden de regisseur en zijn vrouw dood in hun huis in Los Angeles gevonden. Hun zoon wordt verdacht de moorden te hebben gepleegd. Hij zegt niet schuldig te zijn. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: Ja, Persons Hall. Op deze dinsdag 15 september 2026. En we draaien rondje vanavond met...
1: Arno and Friends. Met Arno van der Meerakker, Mirabel Gruis en Anton Kroot.
0: Ja, Mirabel is er vanavond niet bij, maar Anton, hij is er wel. All good. Arno, hij is er. Anton, hij is er vanavond. Mirabel had een uitstapje van de zaak, om het zo maar te zeggen. Dus die moest aan het doen. Ja, dat hoort er ook bij, hè? Een beetje feest maken en zo. En, misschien hebben we dan volgende week hoor je natuurlijk wel hoe dat allemaal geweest is. Maar welkom bij Arno and Friends. We zijn er weer naar de Kennedy Mars van de Langstraat. Het was een feestje om te doen. En ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben, in ieder geval allemaal. Wij gaan tot 10 uur leuke platen draaien. Ik ben de DJ. En Anton die zwingt er af en toe wat in en doet een beetje platen mee keuze. Dus dat wordt fantastisch, wordt fantastisch, wordt fantastisch. Ja jongens, het is toch een beetje zomer vandaag, hè? Dit is Molle's Finest.

Ja, Modest Finest. Lekker beetje Baby Love. En deze Piece of the Rock, die ken ik in ieder geval. En misschien jij ook wel. Ja, een beetje een rockbandje, hè? Een beetje disco rock. Ja, je vindt het leuk. Goed, wil je meekletsen vanavond? Dat kan met mij en Anton via onze studio-app natuurlijk. 06 21 21 32 10. Daar kun je op appen. En dan, ja, dat is interessant. Dan kun je meekletsen. Misschien heb je nog een leuk verzoekplaatje om aan te vragen. Dus 06 21 21 32 10. En dan gaan we wat leuke plaatjes voor je draaien dit jaar. Je draait al een paar weken dit plaatje. Mijn vrouw heeft het ontdekt, moet ik eerlijk zeggen. Dus, want ik heb hem gemist. Ja, kan alles gebeuren zo, hè. Wat heb je als druk DJ, zeg. Dit is Temper City en Self-Aware.

Selfabair. Je hoort de Temper City op Langstraat FM. Gat, leuk dat je erbij bent. We gaan vanaf leuke paraat draaien. Natuurlijk wat uit de hits. En uiteraard wat plaatjes uit de 80 en de 70 jaren. En ik heb ook wel meegenomen uit de 90 jaren. Dus dat is gewoon lekker. Ik heb Michel deze keer nog wel uit 1984. Ja, oh, dat waren mooie tijden. Toen hebben we Kreta nog een beetje onveilig gemaakt. Nou, zo 2 weken. Oh, dat was feest daar zo. Tjonge, jonge, dat was in de tijd dat wij nog lol hadden. Dat was, ja, nou, we nog wel lol, maar dat waren mooie tijden. Toen kon alles nog. Ja, toen wel, in de jaren 80. God, dat is lang geleden, joh. Tjonge, jonge, jonge, dat is meer dan 40 jaar geleden. Hier is Alphaville.

Ja, we kennen ze natuurlijk van Big in Japan en Forever Young. En deze Sounds Like a Melody. Ik vind die zo lekker, deze plaat. Dit is zo lekker. Pas nog een LP gekocht, maar daar weet je inmiddels wel van heel veel wil. Ik hou wel een beetje van die elektronische muziek. Denk ik binnenkort ook iets van een Kraftwerk gaan kopen, ja. Van die Duitse, ja, er kwam veel van die muziek uit Duitsland, hè. Ja, best wel. Hè? Ja, inderdaad, ja zeker. Dit is uit 1976, jongens. Oh, god, dat is leuk. Jimmy James, I'll go where the music...

Ja, I'll go where the music takes me. 1976 alweer, dat is een tijdje geleden. Jimmy James en de Vagabonds. Prachtige plaatpauw kwam uit op 26 maart. Altijd leuk natuurlijk. En ik was op vakantie toen ergens. Toen heette het Urofstrand. Tegenwoordig heette het op de Camper Vennen. En dat was een disco. En dat was leuk. En dan draaide ze deze plaat. Die komt uit de stal van Bidu. En Bidu, dat is ook de man die verantwoordelijk was voor Kung Fu Fighting van Carl Douglas. Ja, dat waren leuke tijden, jongens. En ook leuk natuurlijk. Tina Charles. Komt allemaal een beetje uit dezelfde fabriek. Dit zo allemaal een beetje. Leuk altijd zo op de dinsdagavond natuurlijk om die platen lekker te laten draaien. Een leuk plaatje. Plaat ontdekt door Rob Stenders toen hij op Radio 2 zat. Zo vaak gedraaid dat de plaat gewoon uitkwam en een hit werd. The Little River Band. We kennen ze natuurlijk allemaal van Help Us On The Way. Monday. En deze Forever Blue. Prachtig.

een mooie plaat dit. The Little River Band. Prachtig. Rob Stenders heeft deze plaat hierbij ingebracht. Zeg maar deze. Forever Blue. En wil je meekletsen, kan via onze Facebookpagina, Arnhemmer Fans. En natuurlijk via onze app, dat is 06 21 21 32 10. En Anton is hier en die is een fan van de Status Quo. En dit is een van de eerste plaatjes uit de jaren 60 van Status Quo.

Oh, lekker deze plaat. Ik herinner me nog dat die middengolf... Hij is middengolf, hè? Radio Veronica, Radio Caroline, Radio Noordzee. Dat was van de middengolf. Draait ze deze plaat aan een golf. Dat is lekker zo s'avonds zo. Lekker op de middengolf. Pictures of Mystic Man. De plaat zag het licht op 24 februari 1968. Lang geleden, jongens. Ja, het was de eerste hit van Status Quo. Kwam dit op 40 op nummer 4. Geweldig. Ja, Anton is echt fan van Status Quo. Ik laat het ook worden. Simpele muziek lijkt het wel, maar het schijnt toch wel best moeilijk te zijn. Nog één van de heren, die is er nog steeds. Die treedt toen nog op. Die Francis Rossi, die zingt nog steeds. En de rest zijn allemaal vervangen inmiddels. Want ja, de rest is hemelen. Ook dat gaat. Als wij ouder worden, dan worden de heren van de Status Quo worden ook ouder. En ook de andere bands natuurlijk. Dat is logisch. Logisch, hè? Goed. Leuke plaatjes vanavond. Ook aan de jaren 80. Zoals deze groep. Een Anton, een speciale hier. Die is een beetje fan van de Status Quo. En van Anjon Kennemels. Ja, goed, we leggen hem in de watten vanavond. En we draaien zijn favoriete plaatje van de Fine Tune Cannibals om 3 over 8:30. Johnny, come home.

Ja, als je denkt van, hé, dat klinkt bekend. En deze plaat, die ken ik eigenlijk niet. Ik ken hem ook niet. Maar toen ik hem hoorde, dacht ik van, hé, het is een bekend stemmetje. Ja. Rose Garden, Lynn Anderson. Dit was die andere hit. You're My Man. Niet zo'n grote als die Rose Garden, maar wel bekend. Het is vaak, als je dan zo'n plaat hoort, zit het al een beetje in dezelfde riedel. Dus als je een LP koopt, denk van Lynn Anderson, zit het een beetje dezelfde riedel. Maar dan heb je hem meer artiesten. En als je hem leuk vindt, dan denk je van, nou, daar hou ik van. En als je niks vindt, dan vind je heel wel bij niks. Ja, zo gaat het vaak, hè. Iedereen heeft zo zijn favoriete plaatjes. Maar wat ik altijd leuker vind, als je dan een groep hebt waar bijvoorbeeld meerdere zangers of zangeressen in zitten, dan krijg je diversiteit. Bijvoorbeeld bij Fleetwood Mac. Dan had je Stevie Nicks, Chrissie McVie, Lindsey Buckingham. Die zonken een beetje afwisselend allemaal. En daar had je iets anders. Golden Earring had je twee zangers, hè. Tuurlijk. Maar goed, Barry Hay zong meestal. Maar goed, George ook vaak. George Kooijmans, maar die is er helaas niet meer. Maar goed, de Golden Earring treedt niet meer op, helaas. Maar goed, een beetje afwisseling, dat is altijd leuk. 9:50. We gaan even iets draaien van een paar maandjes geleden. Deze, leuk stemmetje altijd, deze Sia.

ik vind het altijd een leuk stemmetje hebben deze Sia. Ja, hou ik ervan. Hij is er leuk. Altijd leuk. Dat was Never Give Up. Ja, dat is wel belangrijk. Je moet nooit opgeven. Je moet gewoon doorgaan. Altijd doorgaan. Want als je te vroeg stopt, dan ben je er net niet. Dat is altijd het leuke natuurlijk. Goed, ik hoop dat je een beetje plezier hebt vanavond. En misschien ben je wel bij de Kennedy Mars geweest afgelopen weekend. In ieder geval, wij hebben heel veel plezier gehad. Dan op onze website van Langstraat Media. Dan kijk je even bij Uitzending Gemist. En dan zie je wat leuke reportages, wat er opgenomen is. Een compilatie zie je ook dan weer van allerlei leuke, interessante dingetjes. En het was leuk om met die lopers. En ze hadden allemaal punt. Het regende wel. Het kwam weer bakken uit de lucht. Vooral zaterdagnacht en zondag overdag. Maar die mensen hadden een lol in. Ze kwamen overal vandaan. Uit Assen, uit Zwolle, Drenthe. Ik heb overal Rotterdam. Overal kwamen de mensen vandaan en ze vonden het zo gezellig. En waarom? I don't know. Het was gewoon gezellig langs de route. En wij maken natuurlijk met Langstraat TV en Langstraat Radio natuurlijk het feestje compleet. Ja, dat doen we altijd, hè. Hardware Friends. Op Langstraat hadden we vanavond Mini Mirabelli. Die is er niet. Die is even weg met de zaak, zoals we dat noemen, hè, ja. Maar Anton is hier, hoor. En wij hebben volop lol. Hier is Bronski Beat.

Bronsgebied. Ja, leuk hè, deze plaat. Why? Uit de jaren 80. Wie kent hem niet? Ja, daar hebben we allemaal nog een beetje op gedanst, hè, deze platen. Of jij niet? Jawel, oké, goed. Hey, binnenkort is weer te zien dat de Kennedy Mars van de Langstraat is weer op tv. Binnenkort, ik zal zo meteen even kijken wanneer de uitzending is. Dan kunnen jullie helemaal terugkijken. Want misschien heb je wel gezwaaid en misschien ben je wel geïnterviewd. En vind je het hartstikke leuk om lekker op tv te komen. Ja. Heb je nog een suggestie voor ons programma? Dat kan natuurlijk. Zet hem even door naar 06-21-21-32-10. Dan gaan we kijken of we voor jou hier uit de grote jukebox kunnen halen en voor je kunnen draaien. Want we hebben, ik zou zeggen, maar bijna alles. Bijna. Niet alles, maar bijna alles. Hè. Dan hebben we ook nog Spotify hier natuurlijk. Die heeft ook bijna alles, maar ook niet alles. Want ik heb er als plaat, die heb ik niet. En die heb ik ook niet Spotify. Dan moeten we maar ergens anders vandaan vogelen. Maar soms lukt dat wel, ja. Ja. Dit is ook zo lekker, een mooie band. Oh, wat hebben ze veel albums uitgebracht. Tussen 1968 en begin jaren 70. De Creedence Clearwater Revival. Dit is even een lekker rustig plaatje. Long Acre Seen the Light.

Lekker zomersplaatje deze van Pete Lyon uit de jaren 80. Happy Children. Ja, het doet er een beetje aan de zomer denken. De temperatuur is goed hier in de studio. Buiten is het ook wel redelijk weer geweest vandaag. Ja, morgen wordt het een beetje kouder, een graad of 18. Maar vandaag was het ook dik 27 graden. Ongelooflijk. Staan nog in de korte horse hier zo. Niet dat ik naar de Oktoberfest ga, maar ja, het was warm vandaag. Het was lekker. Het was een beetje het zomerse gevoel. Daar moet je ook een beetje van genieten natuurlijk altijd, hè. We draaien altijd plaatjes uit de jaren 60, 70, 80, 90. Zoals deze van The Zeros wat. Ja, dit ook. Hebben we er op single. Begin jaren 90. Dit Dirty Cash van Adventures of Stevie V. Als je het nu terug hoort af en toe muziek, denk je wel eens van... Ach, wat hadden ze simpel muziek in die tijd, hè? Maar ja, we deden het ermee, hè? Maar het was wel leuk. Nou, de 60's vind ik leuk, de 70's leuk en de 80's. 90's vind ik iets minder, maar toch wel lekker dit.

Do you know?

0: gaan even naar de boodschappen en we zien elkaar zo meteen weer terug naar de boodschappen van 9 uur. En ja, dan gaan we een lekker plaatje openen. De Golden Earring, Clearlight, Moonlight. Tot zo meteen.
1: En de Lijnstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD meldt dat Iran met kwaadaardige software toegang heeft gekregen tot telefoons en andere apparaten van journalisten en tegenstanders van het Iraanse regime. Iraanse hackers proberen via sociale media contact te leggen en vertrouwen te kweken. Ze hopen dat er een besmet bestand wordt geopend en vanaf dat moment hebben ze volledige controle over het apparaat. Mensen die van deze malware in Nederland slachtoffer zijn geworden, zijn ondertussen op de hoogte gesteld. Het salaris- en HR-platform YouForce meldt op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken, met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. Er werd gekeken naar de salarissen van mensen die 24 tot 32 uur per week werken en een minimumloon ontvangen. Van hun bruto loon zouden ze €5,16 tot €11,83 minder per maand overhouden, stelt YouForce. Fulltimers met een minimumloon die 40 uur per week werken gaan er €17,17 netto op vooruit. De land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. LTO zegt geen enkele rol of betrokkenheid bij de demonstraties vandaag te hebben gespeeld en noemt de acties op het spoor sabotage en neemt daar afstand van, want dat heeft volgens de organisatie niets met demonstratierecht te maken. Tussen het Overijsselse Holte en Rijssen is op het treinspoor een metalen staaf gevonden. Aan het eind van de middag ontstond er storing in Rijssen. Een woordvoerder laat weten dat er mogelijk opzet in het spel is. Onduidelijk is nog wanneer de metalen staaf op het spoor is gelegd en wie daar verantwoordelijk voor is. Tijdens de storing werden er tussen Deventer en Rijssen stopbussen ingezet. Ondertussen rijden de treinen op het traject weer. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit was het radionieuws.

Ja, lekker deze plaat. De Golden Earring, Jordan Clearline, Moonlight vanavond. Dat is het tweede gedeelte. Arno and Friends met Arno en natuurlijk Anton Kroots. We zijn bij je tot 10 uur vanavond. We platen de jaren 60, 70, 80, 90 en ook uit de Zero's. Zoals deden Teddy Swims en The Door.

dit, Teddy Swims. Je houdt van hem of je heet hem deze. De Door op Langstraat FM. Prachtige plaat dit. Doe me ook bedenken aan de jaren 70. America, Horse with No Name.

prachtig deze America Horse with No Name. Wat is het al veel mooie, leuke muziek gemaakt. Als je nog even terug wil kijken naar de Kennedy Mars, dan kijk je even naar Langstraat TV. Daar hebben we nou de compilatie van de Kennedy Mars. En nu zien we even de nacht, zeg maar, de zaterdagnacht. En dan zometeen zien we ook zondag overdag. En dan zie je mij nog voorbij flitsen. Vanuit Kaatsheuvel, daar waren we bij het ontbijt natuurlijk. Was bijzonder leuk. Alleen die mensen waren allemaal nat. Ik had een petje op en een regenjas, dat was goed te doen. We waren een beetje nat, maar goed, die mensen die heel de nacht gelopen hebben, die waren drijfnat, zeg maar. De sfeer was goed, ze vonden het allemaal geweldig en goede verzorging. Alleen maar complimenten voor de organisatie van de Kennedy Mars. En ik hoop volgend jaar weer dat er weer zo'n 3000 mensen mee gaan doen. Simple Wets.

Ja, Simply Red. Leuk, deze plaat. Hebben hele mooie muziek gemaakt. En het treedt nog steeds op, die Mike Hucknall. Money's Too Tight to Mention. Ja, het was een single uitvoering. En deze kennen we ook nog, onze schone dame. Johnny Krachtman, helaas niet meer onder ons, maar heeft wel hele mooie muziek gemaakt. Samen met Earth and Fire.

0: van.
1: Ja, een plaatje uit de top 40. Ik dacht, je ze misschien draaien. Deze Moving to the Sun, dat lijkt wel iets een beetje naar de zon. Hè? Weer. Want we gaan een beetje richting herfst altijd. Dus ja, dan geen zon. Even. Maar goed, maakt niet zoveel uit. Hè. Dat is allemaal niet zo heel spannend. Goed, misschien heb je nog wat te melden aan ons. Dat kan natuurlijk altijd. Je kunt dus even bellen. En dan kun je eventjes met ons kletsen. Als je dat zou willen, zeg maar. En wat is ons telefoonnummer? Voor degene die het nog niet weet, is 0416 652652. En dan krijg je ons dan de lijn. Op het begin wil je appen. Dat kan ook natuurlijk. 06 21 21 32 10. Maar dat doen de meeste mensen. Hè. Die bellen niet meer. Vooral generatie Z. Die belt niet, maar die doen een beetje appen altijd. Hè. Nou, dat kan. Appen. 06 21 21 32 10. Als je mee wil kletsen, dat kan eventjes. Dan gaan we zo meteen draaien in de jaren 60. En misschien heb je nog een leuke suggestie. En anders gaan we hier even in de jukebox. Ja, ja. Nog 5 minuten. Dit is een oude Radio Royale paniekplaat. Misschien ken je hem nog. Blamange. Don't tell me.

Sounds uit de jaren 60 en je hoort de Honky Tonk Woman. Leuk om jezelf op tv te zien, altijd leuk. Hè? Want momenteel sta ik wat mensen te interviewen. Eentje man die al 80 lentes jong was en meeliep voor de zoveelste keer. Leuk, de complicatie van, of de compilatie van de 80 van de Langstraat momenteel te zien op Langstraat TV. En nou hoor je mij niet alleen, maar dan zie je mij ook. Dat is wel leuk. En die zenden we regelmatig uit. De Commodores. Prachtig. We gaan dadelijk ook de night shift doen om 10 uur. Want dan gaan wij naar huis en dan komt Mr. Non-Stop hier zo. Dus hou je radio lekker aan. Marvin.

dat waren de Commodores zonder Lionel Richie, want die was toen solo gegaan. En wij kennen nog Hello, een van die mooie nummers van Say You, Say Me van Lionel Richie. Prachtig om die nog eens voorbij te horen komen. Dat is het leuke altijd van Langs Rotterdam. We draaien die pareltjes uit de jaren 60, 80 en 70, zoals deze ook van Tina Charles.

70 deze Tino Charles Hoeker uit de Bidoo. Ja, Bidoo. Bidoo. Stal, om het zo maar te zeggen. Maar wel lekker deze plaats, zeg. I love to love you. Misschien zijn het ook herinneringen voor jou. Normaal halen we altijd herinneringen op, Mirabel en ik. Van vakanties, liefdes, school, jeugd, wat ouder. Alle momenten die zeg maar gebeuren in je leven. Die halen we dan op, dat is altijd leuk. En vanavond drijven we een beetje uit van de 80 van de Langstraat. Want dat was een hele tocht, ook voor ons. Maar het was wel leuk om te doen. De compilatie nu is op tv die altijd in de Bree opgenomen heeft. Dit is Talk Talk. En het leven is waar je ervan maakt.

0: Ja, dat is echt een heel mooi nummer. Life is what you make it. Ja, het is maar net wat je ervan maakt.
1: Ja, toch? Hè?
0: We gaan naar de jaren 70. Dit is ook een hele woordenbraad van Desmond Dekker. MUZIEK

mooie tekst is dit eigenlijk. Hè? You can get it if you really want. Je kunt het krijgen als je het echt wil hebben. Ja, echt wil hebben. Maar je moet er wel wat voor doen. Hè? Dat is, zegt Tony Robbins ook altijd. Die volgen al een tijdje. Je kunt alles. Alleen je moet er wel wat voor doen. Dat gaat natuurlijk niet van ergens. Hè? Dus niet dat je over moet gaan zeggen. Ik ga achterover gaan. Nee, je moet er wel wat voor doen. Dat is het mooie altijd. Mindset is belangrijk. 9:45. Oh, wat horen we daar op de achtergrond, de heren? Dat lijkt wel Thunderstruck. En volgens mij is het AC/DC met Brian Johnson. Ja, volgens mij wel, hè? Ja, zeker. Lekker even op deze dinsdagavond, dat mag wel, hè? Ja, mijn favoriete bandje in de jaren 70. Heel vaak naar Tommy geweest in Tilburg om de LP's te kopen. Mijn vader zei wel eens, maar kom je nu toch mee thuis? Ik zei, ja, het is AC/DC. Ontdekt op de Virato toen ik daar was in 1977. Toen was Alfred Lagarde nog op de radio met zijn betonuur. En die draaide toen de Hole of the Rosie. Toen was ik verkocht. En ik heb ze allemaal te plaat. En deze ook nog, de laatste, die komt in 1990. Oké, Brian.

Ja, orchestra. Er waren de baby's nog een keer voor je. En Every Time I Think of You. Prachtige bladen. Hebben ze mooie bladen gemaakt. Maar goed, ze hebben ook wel pittige nummers gemaakt, namelijk. Dus ja, van alles wat eigenlijk. Dus dat is altijd leuk. Goed, we gaan iets draaien uit de jaren 80, waar je ook een beetje op kon dansen. En we kennen ze natuurlijk allemaal van Joan of Arc, Enola Gay. Dan heb ik het over Orchestra Maneuvers in the Dark, oftewel kortweg afgekort OMD. En deze is leuk, dat heet The Locomotion. Die is leuk.

0: mensen.
1: Ja, ze willen hun ziel redden. Nou ja, ik weet niet of het gelukt is met deze blad. Maar ja, ze beweegt je voor. Locomotion, hè. En ze lopen van alles. En ze willen hun ziel redden. Ja, daar gaat het een beetje om. Het zit erop. I'm Number Friends. Volgende week zijn we er weer. In ieder geval Mirabelle is volgende week hier. Want ik ben een weekje op... of vandaag op training. Dus dan ben ik hier niet. Maar Mirabelle is volgende week altijd in Mirabelle and Friends. We spreken elkaar over twee weken. Dit is Jonathan Richman en de Modern Lovers. Zo'n lekkere plaat uit de jaren 70. Die Egyptian reggae.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat de sabotageacties die vandaag in het midden en oosten van het land plaatsvonden zwaar over een grens zijn gegaan en onacceptabel zijn. Ze veroordeelt de gebeurtenissen ten zeerste vanwege de grote maatschappelijke schade en het gevaar dat deze acties met zich mee hebben gebracht. Ze schrijft niet te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van voorwerpen op het spoor en wacht het strafrechtelijk onderzoek af. En de komende dagen zullen ProRail en de politie het spoor extra in de gaten houden vanwege de sabotageacties van vandaag. Er is een groot onderzoek gestart, maar tot dusver heeft de politie nog niemand kunnen oppakken. Op meerdere plekken werden vandaag kabels en buizen op of bij het spoor aangetroffen. ProRail heeft op ruim 35 locaties voorwerpen op het spoor gevonden. Naast de extra controles roept de politie burgers op. Wie iets verdachts in de buurt van het spoor ziet, wordt gevraagd meteen 112 te bellen. Het salaris- en HR-platform YouForce meldt op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. Er werd gekeken naar de salarissen van mensen die 24 tot 32 uur per week werken en een minimumloon ontvangen. Van hun bruto loon zouden ze €5,16 tot €11,83 minder per maand overhouden, stelt YouForce. Afgelopen week hebben de Verenigde Staten een onaangekondigd overleg gehad met Israël en de Golfstaten. Deze topontmoeting vond ergens in Duitsland plaats. Het Amerikaanse Axios bracht dit nieuws naar buiten en de Amerikaanse overheid heeft dit bevestigd. Bij de bijeenkomst zou de Amerikaanse admiraal Brad Cooper aanwezig zijn geweest. De VS willen niet zeggen wie er aan tafel zaten en waar het overleg over ging. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Dit was het radionieuws.

tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. Infrastructuurstaatssecretaris Bertram heeft de Tweede Kamer geschreven dat de sabotageacties die vandaag in het midden en oosten van het land plaatsvonden zwaar over een grens zijn gegaan en onacceptabel zijn. Ze veroordeelt de gebeurtenissen ten zeerste vanwege de grote maatschappelijke schade en het gevaar dat deze acties hebben opgeleverd. Bertram schrijft niet te weten wie er verantwoordelijk is voor het leggen en lassen van voorwerpen op het spoor. Ze wacht het strafrechtelijk onderzoek af. Een poging om nieuwe Amerikaanse crypto-wetgeving door te voeren is in het congres gestrand. De zogenoemde Clarity Act kreeg niet genoeg stemmen. Er is oneenigheid over onder meer de ethiek, de rol van banken en het toezicht op cryptomunten. De nieuwe wet moest de digitale munten een duidelijker juridisch kader geven. Het nieuws zorgde meteen voor een flinke daling van de bitcoin, die verloor tot 5,3%. De digitale munt zakte daarmee naar bijna $75.000, het laagste niveau sinds juni. En afgelopen week hebben de Verenigde Staten een onaangekondigd overleg gehad met Israël en de Golfstaten. Deze topontmoeting vond ergens in Duitsland plaats. Het Amerikaanse Axios bracht dit nieuws naar buiten en de Amerikaanse overheid heeft dat bevestigd. Bij die bijeenkomst zou de Amerikaanse admiraal Brad Cooper aanwezig zijn geweest. De VS willen niet zeggen wie er aan tafel zaten en waar het onaangekondigde topoverleg over ging. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.

Praat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al 17 miljoen dollar te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix.